Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Spanje verwacht dat de overgebleven passagiers van het cruiseschip Hondius maandag worden geëvacueerd. Dat meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het schip komt zaterdag aan op Tenerife, maar de passagiers moeten daar nog 2 dagen aan boord blijven tot hun verdere vervoer is geregeld. EU-landen mogen hun eigen burgers ophalen, anders springt de Europese Commissie bij. Aan boord zijn circa 150 mensen. Volgens de autoriteiten zijn er geen nieuwe ziekteverschijnselen vastgesteld. En Argentinië stuurt 2500 hantavirustests naar meerdere landen die zijn getroffen door de uitbraak op cruiseschip Hondius, waaronder ook Nederland. Dat bevestigt het ministerie van Volksgezondheid. De tests worden gebruikt om snel vast te stellen of mensen besmet zijn. Tegelijk blijft de herkomst van de uitbraak onduidelijk. Argentinië zegt dat niet vaststaat dat de besmetting daar is ontstaan, al wordt de reisroute van de passagiers wel onderzocht. In totaal zijn inmiddels 8 gevallen bevestigd, waaronder 3 dodelijke slachtoffers. In Singapore mogen scholen voortaan hard optreden tegen pesten, onder meer met stokslagen voor jongens vanaf 9 jaar. De minister van Onderwijs zegt dat dit alleen gebeurt als andere maatregelen niet werken. Volgens hem zorgen duidelijke straffen voor beter gedrag. Maar er is veel kritiek op de aanpak. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt dat lijfstraffen juist schadelijk zijn en kunnen leiden tot angst en mentale problemen bij kinderen. Het Amerikaanse leger zegt in de Golf van Oman een Iraanse olietanker uitgeschakeld te hebben door het roer van het schip te beschieten. Volgens de Verenigde Staten probeerde de tanker Hasna zonder lading richting Iran te varen en het schip zou waarschuwingen hebben genegeerd. De actie past in de oplopende spanning rond de Straat van Hormuz, waar de scheepvaart al langer wordt verstoord door conflicten tussen de Verenigde Staten en Iran. Het weer. Vannacht brede opklaringen met 2 tot 7 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Donderdag veel zon en rustig weer met in de middag zo'n 15 tot 17 graden. En tot zover het Radio Nieuws.

0: Meer dan 50 jaar popmuziek. ABC.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Spanje verwacht dat de overgebleven passagiers van het cruiseschip Hondius maandag worden geëvacueerd. Dat meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het schip komt zaterdag aan op Tenerife, maar de passagiers moeten daar nog 2 dagen aan boord blijven tot hun verdere vervoer is geregeld. EU-landen mogen hun eigen burgers ophalen, anders springt de Europese Commissie bij. Aan boord zijn circa 150 mensen. Volgens de autoriteiten zijn er geen nieuwe ziekteverschijnselen vastgesteld. En Argentinië stuurt 2500 hantavirustests naar meerdere landen die zijn getroffen door de uitbraak op cruiseschip Hondius, waaronder ook Nederland. Dat bevestigt het ministerie van Volksgezondheid. De tests worden gebruikt om snel vast te stellen of mensen besmet zijn. Tegelijk blijft de herkomst van de uitbraak onduidelijk. Argentinië zegt dat niet vaststaat dat de besmetting daar is ontstaan, al wordt de reisroute van de passagiers wel onderzocht. In totaal zijn inmiddels 8 gevallen bevestigd, waaronder 3 dodelijke slachtoffers. In Singapore mogen scholen voortaan hard optreden tegen pesten, onder meer met stokslagen voor jongens vanaf 9 jaar. De minister van Onderwijs zegt dat dit alleen gebeurt als andere maatregelen niet werken. Volgens hem zorgen duidelijke straffen voor beter gedrag. Maar er is veel kritiek op de aanpak. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt dat lijfstraffen juist schadelijk zijn en kunnen leiden tot angst en mentale problemen bij kinderen. Het Amerikaanse leger zegt in de Golf van Oman een Iraanse olietanker uitgeschakeld te hebben door het roer van het schip te beschieten. Volgens de Verenigde Staten probeerde de tanker Hasna zonder lading richting Iran te varen en het schip zou waarschuwingen hebben genegeerd. De actie past in de oplopende spanning rond de Straat van Hormuz, waar de scheepvaart al langer wordt verstoord door conflicten tussen de Verenigde Staten en Iran. Het weer. Vannacht brede opklaringen met 2 tot 7 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Donderdag veel zon en rustig weer, met in de middag zo'n 15 tot 17 graden. En tot zover het radio nieuws. We are

Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Spanje verwacht dat de overgebleven passagiers van het cruiseschip Hondius maandag worden geëvacueerd. Dat meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het schip komt zaterdag aan op Tenerife, maar de passagiers moeten daar nog 2 dagen aan boord blijven tot hun verdere vervoer is geregeld. EU-landen mogen hun eigen burgers ophalen, anders springt de Europese Commissie bij. Aan boord zijn circa 150 mensen. Volgens de autoriteiten zijn er geen nieuwe ziekteverschijnselen vastgesteld. En Argentinië stuurt 2500 hantavirustests naar meerdere landen die zijn getroffen door de uitbraak op cruiseschip Hondius, waaronder ook Nederland. Dat bevestigt het ministerie van Volksgezondheid. De tests worden gebruikt om snel vast te stellen of mensen besmet zijn. Tegelijk blijft de herkomst van de uitbraak onduidelijk. Argentinië zegt dat niet vaststaat dat de besmetting daar is ontstaan, al wordt de reisroute van de passagiers wel onderzocht. In totaal zijn inmiddels 8 gevallen bevestigd, waaronder 3 dodelijke slachtoffers. In Singapore mogen scholen voortaan hard optreden tegen pesten, onder meer met stokslagen voor jongens vanaf 9 jaar. De minister van Onderwijs zegt dat dit alleen gebeurt als andere maatregelen niet werken. Volgens hem zorgen duidelijke straffen voor beter gedrag. Maar er is veel kritiek op de aanpak. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt dat lijfstraffen juist schadelijk zijn en kunnen leiden tot angst en mentale problemen bij kinderen. Het Amerikaanse leger zegt in de Golf van Oman een Iraanse olietanker uitgeschakeld te hebben door het roer van het schip te beschieten. Volgens de Verenigde Staten probeerde de tanker Hasna zonder lading richting Iran te varen en het schip zou waarschuwingen hebben genegeerd. De actie past in de oplopende spanning rond de Straat van Hormuz, waar de scheepvaart al langer wordt verstoord door conflicten tussen de Verenigde Staten en Iran. Het weer. Vannacht brede opklaringen met 2 tot 7 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Donderdag veel zon en rustig weer met in de middag zo'n 15 tot 17 graden. En tot zover het Radio Nieuws.

0: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
1: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
3: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
4: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Zou je eigenlijk een veel makkelijker 06-nummer willen? Bijvoorbeeld voor je bedrijf of gewoon voor jezelf? Kijk dan eens op 06express.nl. Bij ons kies je uit meer dan 10.000 06-nummers. Overzetten is makkelijk en daar helpen we je graag bij. Kies jouw nieuwe 06-nummer al vanaf €5 via 06express.nl.
7: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
8: Komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
9: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenboel en een zorgeloos gevoel.
10: Slim financieren? Kies voor Capilex en ontvang een razendsnelle beoordeling van je aanvraag, vaak al binnen 1 werkdag. Geen jaarcijfers nodig, financiering op basis van vastgoed als onderpand. Kijk op capilex.com. Jouw zakelijke lening, zo geregeld. Makkelijk, zeker, Capilex.
11: APC. Dit is Edo Peters met het radionieuws. De Oekraïense president Zelensky is sceptisch over het door Rusland aangekondigde eenzijdige bestand voor overmorgen. Komende vrijdag is traditioneel de dag dat Rusland de overwinning viert op nazi-Duitsland. Bij zware aanvallen van Rusland in Oekraïne vielen gisteren nog 26 doden. Toen Rusland het bestand eergisteren publiceerde, stelde Zelensky voor om het direct al in te laten gaan. De Russische aanvallen bleven echter doorgaan. Het Kremlin dreigt met vergelding als Kiev vrijdag de Russische feestdag verstoort. Tegen een voormalige rechtbankmedewerkster uit Amsterdam is 3 jaar cel geëist, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Ze verkocht persoonsgegevens uit rechtbanksystemen aan criminelen. Ook zou ze een man voor een ton hebben afgeperst. Ze gaf gokverslaving als reden en heeft schuld bekend. Volgens het OM heeft ze het vertrouwen in de rechtspraak ernstig geschaad. Naast de celstraf eist het OM ook een beroepsverbod van 7 jaar. De uitspraak volgt later deze maand. In Australië ligt een 14 maanden oude peuter in coma na een incident in hun keuken. Het kind ademde per ongeluk glanspoeder in, bedoeld voor een taart die zijn moeder aan het bakken was. De peuter ligt in een ziekenhuis in Brisbane en wordt beademd. Onderzoek wees uit dat het goudkleurige poeder zink en koper bevat. In contact met vocht kan dat verstikkend werken. De peuter wordt voorlopig in coma gehouden. Alaska mag van de rechter de berenjacht vanuit helikopters weer hervatten. Daarmee wil Alaska een sterk gekrompen caribou-kudde helpen herstellen in het zuidwesten van de Amerikaanse staat. De populatie van deze Noord-Amerikaanse rendieren slonk in de afgelopen jaren. De uitspraak komt op een cruciaal moment. Binnenkort begint de periode waarin caribou's kalveren krijgen die extra kwetsbaar zijn voor roofdieren zoals beren en wolven. Het weer. Overwegend zonnige periode met alleen in het zuiden veel bewolking. De maxima schommelen tussen de 14 en 16 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws. We are a-

keep it alive.

0: 9-1-1. Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
1: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
2: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten, die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
3: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
4: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
5: Oeh, kom het voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
6: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenbol en een zorgeloos gevoel.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
8: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
9: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De Oekraïense president Zelensky is sceptisch over het door Rusland aangekondigde eenzijdige bestand voor overmorgen. Komende vrijdag is traditioneel de dag dat Rusland de overwinning viert op nazi-Duitsland. Tegen een voormalige rechtbankmedewerkster uit Amsterdam is 3 jaar cel geëist, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Ze verkocht persoonsgegevens uit rechtbanksystemen aan criminelen. Ook zou ze een man voor een ton hebben afgeperst. In Australië ligt een 14 maanden oude peuter in coma na een incident in hun keuken. Het kind ademde per ongeluk glanspoeder in, bedoeld voor een taart die zijn moeder aan het bakken was. Alaska mag van de rechter de berenjacht vanuit helikopters weer hervatten. Daarmee wil Alaska een sterk gekrompen caribou-kudde helpen herstellen in het zuidwesten van de Amerikaanse staat. Het weer, overwegend zonnige periode met alleen in het zuiden veel bewolking. De maxima schommelen tussen de 14 en 16 graden en er staat weinig wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De Oekraïense president Zelensky is sceptisch over het door Rusland aangekondigde eenzijdige bestand voor overmorgen. Komende vrijdag is traditioneel de dag dat Rusland de overwinning viert op nazi-Duitsland. Bij zware aanvallen van Rusland in Oekraïne vielen gisteren nog 26 doden. Toen Rusland het bestand eergisteren publiceerde, stelde Zelensky voor om het direct al in te laten gaan. De Russische aanvallen bleven echter doorgaan. Het Kremlin dreigt met vergelding als Kiev vrijdag de Russische feestdag verstoort. Tegen een voormalige rechtbankmedewerkster uit Amsterdam is 3 jaar cel geëist, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Ze verkocht persoonsgegevens uit rechtbanksystemen aan criminelen. Ook zou ze een man voor een ton hebben afgeperst. Ze gaf gokverslaving als reden en heeft schuld bekend. Volgens het OM heeft ze het vertrouwen in de rechtspraak ernstig geschaad. Naast de celstraf eist het OM ook een beroepsverbod van 7 jaar. De uitspraak volgt later deze maand. In Australië ligt een 14 maanden oude peuter in coma na een incident in hun keuken. Het kind ademde per ongeluk glanspoeder in, bedoeld voor een taart die zijn moeder aan het bakken was. De peuter ligt in een ziekenhuis in Brisbane en wordt beademd. Onderzoek wees uit dat het goudkleurige poeder zink en koper bevat. In contact met vocht kan dat verstikkend werken. De peuter wordt voorlopig in coma gehouden. Alaska mag van de rechter de berenjacht vanuit helikopters weer hervatten. Daarmee wil Alaska een sterk gekrompen caribou-kudde helpen herstellen in het zuidwesten van de Amerikaanse staat. De populatie van deze Noord-Amerikaanse rendieren slonk in de afgelopen jaren. De uitspraak komt op een cruciaal moment. Binnenkort begint de periode waarin caribou's kalveren krijgen die extra kwetsbaar zijn voor roofdieren zoals beren en wolven. Het weer, overwegend zonnige periode met alleen in het zuiden veel bewolking. De maxima schommelen tussen de 14 en 16 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
5: Spits komt op gang, het loopt vooral vast bij Arnhem. Door de werkzaamheden aan de IJsselbrug is tot zaterdag vanuit Duitsland maar 1 rijstrook beschikbaar. En daarom 9 kilometer file op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem tussen knooppunt Ouddijk en Velperbroek. Een 30 minuten vertraging. De linker rijstrook is dus dicht. De A50 Os richting Arnhem tussen knooppunt Valburg en Grijshoord 9 kilometer file. Daar is een ongeluk gebeurd en de rechter rijstrook is dicht. De vertraging is al 20 minuten.
6: We are officially the hottest AM station.
7: Beleef de 70s. Go!

0: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
1: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
2: Valdorpelshop.nl.
3: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen- en buitendeuren. Dus alle valdorpels, één adres.
2: Valdorpelshop.nl.
4: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De Oekraïense president Zelensky is sceptisch over het door Rusland aangekondigde eenzijdige bestand voor overmorgen. Komende vrijdag is traditioneel de dag dat Rusland de overwinning viert op nazi-Duitsland. Tegen een voormalige rechtbankmedewerkster uit Amsterdam is 3 jaar cel geëist, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Ze verkocht persoonsgegevens uit rechtbanksystemen aan criminelen. Ook zou ze een man voor een ton hebben afgeperst. In Australië ligt een 14 maanden oude peuter in coma na een incident in hun keuken. Het kind ademde per ongeluk glanspoeder in, bedoeld voor een taart die zijn moeder aan het bakken was. Alaska mag van de rechter de berenjacht vanuit helikopters weer hervatten. Daarmee wil Alaska een sterk gekrompen caribou-kudde helpen herstellen in het zuidwesten van de Amerikaanse staat. Het weer, overwegend zonnige periode met alleen in het zuiden veel bewolking. De maxima schommelen tussen de 14 en 16 graden en er staat weinig wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is vooral druk door de werkzaamheden in Arnhem bij de IJsselbrug op de A12 Duitse grens richting Arnhem tussen knooppunt Oud-Dijk en Velperbroek. 12 kilometer stilstaand verkeer. De vertraging is op dit moment 3 kwartier. De rechte rijstrook is alleen maar open. Tot zaterdag is dat. Daarna is de weg weer vrij. De A50 Os richting Arnhem tussen knooppunt Ewijk en Grijzoord. 10 kilometer file door een ongeluk. De weg daar is vrij. En een vrachtwagenongeluk in Brabant op de A58 Eindhoven richting Tilburg. Tussen Best en Moergestel 7 kilometer file. Een half uur vertraging.
6: Betaalbare communicatieapparatuur kopen? Of het nu gaat om antennes, CB-radio's, scanners, speakers, voedingen of portofoons. Delay levert het snel. Al meer dan 25 jaar een begrip in Nederland. Kijk snel op delay.nl. Delay is D-I-L-E. Delay.nl.
7: We are officially the hottest AM station.
8: 98. Beleef de 70s.

0: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
3: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
5: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Een treinmachinist die tijdens zijn ziekmelding elders werkte, kan fluiten naar zijn ontslagvergoeding. Hij eiste €110.000, maar de rechter maakte daar gehakt van. De machinist werkte sinds 2022 voor de Nederlandse dochter van een Belgisch bedrijf dat goederen over het spoor vervoert tussen de havens van Rotterdam en Antwerpen. In oktober 2024 meldde hij zich ziek. Een half jaar later bleek de man bij concurrent Q-Bus op treinen te rijden. Ook had hij nog een derde baan tijdens zijn ziekmelding. Dit leidde tot ontslag op staande voet. Volgens de rechter is het ontslag terecht. De machinist krijgt dus geen cent. Oud-burgemeester van New York Giuliani is weer van de intensive care. Afgelopen weekend werd hij met spoed opgenomen met een longontsteking, maar nu is hij weer stabiel. Zijn longklachten werden verergerd door symptomen die hij opliep na de aanslagen van 11 september 2001. Mensen die daar aanwezig waren hebben vaker longklachten doordat ze schadelijke stoffen hebben binnengekregen. Giuliani was tussen 1994 en eind 2001 burgemeester van New York City en nadien ook nog een tijdje advocaat van Donald Trump. Oud-premier Han van Zuid-Korea krijgt in hoger beroep een lagere straf. In plaats van 23 jaar moet hij nu 15 jaar de cel in voor zijn rol in de mislukte afkondiging van de staat van beleg door ex-president Yoon Suk-yeol. Het hof stelde dat Han de constitutionele orde probeerde te ondermijnen en bewust deelnam aan een opstand. Ook probeerde hij het parlement buitenspel te zetten. Ex-president Yoon Suk-yeol kreeg in verband met deze zaak in februari levenslang. Zeker 16 doden bij een botsing tussen een bus en een tankwagen in Indonesië. Het ongeluk gebeurde gistermiddag lokale tijd in Zuid-Sumatra. Eerste onderzoek wijst uit dat de buschauffeur uitweek naar de andere weghelft nadat er vonken uit zijn bus kwamen. Bij die manoeuvre kwam hij frontaal in botsing met een tankwagen. Beide voertuigen vlogen in brand. Vier passagiers liggen met ernstige brandwonden in een ziekenhuis. Het weer, overwegend zonnige periode met alleen in het zuiden veel bewolking. De maxima schommelen tussen de 14 en 16 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De meeste dagelijks files staan in Noord-Brabant vanochtend. Ook in Gelderland is het druk door de werkzaamheden aan de IJsselbrug. En er ligt olie op de weg op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Vandaar dat het langzaam gaat tussen Naarden en Knoopend Diemen. Over 12 kilometer 25 minuten vertraging. Zoals gezegd, de werkzaamheden aan de IJsselbrug vanuit Duitsland op de A12. Tussen Knoopend Ouddijk en Velperbroek 10 kilometer file. Drie kwartier is de vertraging en de linkerrijstrook is dicht. De rechterrijstrook is dicht op de A12. Arnhem richting Utrecht 11 kilometer file tussen Veenendaal West en Driebergen. En door een vrachtwagenongeluk in Brabant op de A58 Eindhoven richting Tilburg. 9 kilometer file tussen Best en Moergestel. Een half uur vertraging, de rechterrijstrook is dicht. Omrijden kan via Den Bosch over de A2 en de A65.
7: We are officially the hottest AM station. 89.
8: Beleef de jaren 80.

0: voor van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Zo, buurman. Strak geschilderd, hoor.
3: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
2: Oh ja?
3: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
2: Klinkt goed.
4: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
5: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
6: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
7: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
8: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl. Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
9: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
10: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
11: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Een treinmachinist die tijdens zijn ziekmelding elders werkte, kan fluiten naar zijn ontslagvergoeding. Hij eiste 110.000 euro, maar de rechter maakte daar gehakt van. Oud-burgemeester van New York Giuliani is weer van de intensive care. Afgelopen weekend werd hij met spoed opgenomen met een longontsteking, maar nu is hij weer stabiel. Oud-premier Han van Zuid-Korea krijgt in hoger beroep een lagere straf. In plaats van 23 jaar moet hij nu 15 jaar de cel in voor zijn rol in de mislukte afkondiging van de staat van beleg door ex-president Yoon Suk-yeol. Zeker 16 doden bij een botsing tussen een bus en een tankwagen in Indonesië. Het ongeluk gebeurde gistermiddag lokale tijd in Zuid-Sumatra. Het weer, overwegend zonnige periode met alleen in het zuiden veel bewolking. De maxima schommelen tussen de 14 en 16 graden en er staat weinig wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
12: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is weer een redelijk drukke ochtendspits. De vakantie lijkt voorbij te zijn op veel plekken. De meeste dagelijkse files in Noord-Brabant. Ook in Gelderland is het druk. Vooral vanwege de werkzaamheden aan de IJsselbrug. A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Hilversum Noord en Knoopend Diemen. 15 kilometer file door opruimwerkzaamheden. Een half uur vertraging of iets meer zelfs. 2 rijstroken zijn dicht. A12 Duitse grens Arnhem. De werkzaamheden aan de IJsselbrug geven een uur vertraging nu. Tussen Knoopend Ouddijk en Knoopend Velperbroek staat het helemaal stil. 11 kilometer file. Tot zaterdag is alleen de rechte rijstrook op de hoofdrijbaan open. Op de A12 Arnhem richting Utrecht. Een half uur vertraging tussen Veenendaal West en Driebergen. 11 kilometer file. A28, Zwolle richting Amersfoort, tussen Harderwijk-Zuid en Amersfoort-Vathorst, 7 kilometer file. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht.
13: Ja, Breker, kom dan maar even uit. Hier is de spuitelf op de truck.
14: Ja, goedemiddag. Het is hier met Roderick van Overloop, zeg, kerel. Goedemiddag, zeg. Ik kan jullie bijna niet verstaan, zeg.
13: Ja, Roderick, wij kunnen jou ook niet verstaan. Het klinkt een beetje kak.
14: Verrek, zeg. Dus jullie verstaan mij ook niet?
13: Nee, wij kunnen jou niet verstaan, nee.
14: Dat meen je niet. niet, zeg. Hey. Moet ik zeker weer een nieuw bakje gaan kopen?
13: Volgens mij, Roderick, moet je gewoon een nieuw bakje gaan kopen. Stay tuned.
15: De echte professionals kiezen voor Serio wireless antennes. Deze zijn geschikt voor 4G LTE MIMO, wireless LAN, TETRA en GSM. Maar ook voor al uw andere communicatietoepassingen en oplossingen. Voor een betrouwbare Europese kwaliteitsantenne kijkt u snel op serioantenne.nl. Serio wireless antennes.
13: Ja, Brikke, kom maar.
14: Hé, hey, met Roderick hier weer. Ik heb een nieuw bakje. Kun je me nu wel verstaan?
13: Nee, Roderick, het klinkt nog steeds heel erg kak. Ik ben bang dat je nu weer een nieuw bakje moet gaan kopen.
14: Dat meen je niet, zeg. Moet ik zeker weer een nieuw bakje gaan kopen?
16: Koop je CB bij KBC. Roger. Ga naar kbcimport.com.
17: We are officially the hottest AM station.
18: Beleef de jaren 80.

0: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
2: Uiterlijke opzichtdatum, oh, gisteren.
3: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
2: Klinkt goed.
3: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl. KBC.
6: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Een treinmachinist die tijdens zijn ziekmelding elders werkte, kan fluiten naar zijn ontslagvergoeding. Hij eiste 110.000 euro, maar de rechter maakte daar gehakt van. De machinist werkte sinds 2022 voor de Nederlandse dochter van een Belgisch bedrijf dat goederen over het spoor vervoert tussen de havens van Rotterdam en Antwerpen. In oktober 2024 meldde hij zich ziek. Een half jaar later bleek de man bij concurrent Q-Bus op treinen te rijden. Ook had hij nog een derde baan tijdens zijn ziekmelding. Dit leidde tot ontslag op staande voet. Volgens de rechter is het ontslag terecht. De machinist krijgt dus geen cent. Oud-burgemeester van New York Giuliani is weer van de intensive care. Afgelopen weekend werd hij met spoed opgenomen met een longontsteking, maar nu is hij weer stabiel. Zijn longklachten werden verergerd door symptomen die hij opliep na de aanslagen van 11 september 2001. Mensen die daar aanwezig waren hebben vaker longklachten doordat ze schadelijke stoffen hebben binnengekregen. Giuliani was tussen 1994 en eind 2001 burgemeester van New York City en nadien ook nog een tijdje advocaat van Donald Trump. Oud-premier Han van Zuid-Korea krijgt in hoger beroep een lagere straf. In plaats van 23 jaar moet hij nu 15 jaar de cel in voor zijn rol in de mislukte afkondiging van de staat van beleg door ex-president Yoon Suk-yeol. Het hof stelde dat Han de constitutionele orde probeerde te ondermijnen en bewust deelnam aan een opstand. Ook probeerde hij het parlement buitenspel te zetten. Ex-president Yoon Suk-yeol kreeg in verband met deze zaak in februari levenslang. Zeker 16 doden bij een botsing tussen een bus en een tankwagen in Indonesië. Het ongeluk gebeurde gistermiddag lokale tijd in Zuid-Sumatra. Eerst onderzoek wijst uit dat de buschauffeur uitweek naar de andere weghelft nadat er vonken uit zijn bus kwamen. Bij die manoeuvre kwam hij frontaal in botsing met een tankwagen. Beide voertuigen vlogen in brand. 4 passagiers liggen met ernstige brandwonden in een ziekenhuis. Het weer, overwegend zonnige periode met alleen in het zuiden veel bewolking. De maxima schommelen tussen de 14 en 16 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is vanochtend wat drukker dan gebruikelijk de afgelopen weken door de meivakantie. Het lijkt nu echt wel voorbij aan het gaan. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam nog 14 kilometer file tussen Hilversum Noord en Muiden. Door benzine op de weg 3 kwartier vertraging, de weg is wel weer vrij. A12 Duitse grens richting Arnhem, 11 kilometer file tussen knooppunt Ouddijk en Velperbroek. Door de werkzaamheden aan de IJsselbrug, meer dan 3 kwartier vertraging. A28 Assen richting Zwolle, veel vertraging bij afrit Westerbork, 2 kilometer file. De verkeer kan beter omrijden vanuit Groningen via Heerenveen over de A7 en de A32. Want de rijbaan bij afrit Westerbork is dicht. De N338 Doesburg-Westervoort door de werkzaamheden aan de IJsselbrug staat bij de A12 2 kilometer stilstaand verkeer.
8: We are officially the hottest AM station.
9: The Giant.

0: jouw station.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
3: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
5: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Een treinmachinist die tijdens zijn ziekmelding elders werkte, kan fluiten naar zijn ontslagvergoeding. Hij eiste €110.000, maar de rechter maakte daar gehakt van. Oud-burgemeester van New York, Giuliani, is weer van de intensive care. Afgelopen weekend werd hij met spoed opgenomen met een longontsteking, maar nu is hij weer stabiel. Oud-premier Han van Zuid-Korea krijgt in hoger beroep een lagere straf. In plaats van 23 jaar moet hij nu 15 jaar de cel in voor zijn rol in de mislukte afkondiging van de staat van beleg door ex-president Yoon Suk-yeol. Zeker 16 doden bij een botsing tussen een bus en een tankwagen in Indonesië. Het ongeluk gebeurde gistermiddag lokale tijd in Zuid-Korea.

0: Sumatra. Het weer, overwegend zonnige periode met alleen in het zuiden veel bewolking. De maxima schommelen tussen de 14 en 16 graden en er staat weinig wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Files worden langzaam korter. Het staat nog behoorlijk vast rond Arnhem door de werkzaamheden aan de IJsselbrug. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem tussen knooppunt Oudijk en Velperbroek. Meer dan een half uur vertraging in 9 kilometer file. Tot zaterdag is de linker rijstrook dicht. En verder nog twee rijstroken door de werkzaamheden die al langer duurden. A28 Groningen richting Zwolle was een ongeluk gebeurd. De weg is weer vrij. Er staat nog 5 kilometer file tussen afrit Ermelo en Strand Nulde. Op de A58 Breda richting Tilburg door een ongeluk 8 kilometer file tussen knooppunt Sint-Annebos en de Reeshof. En de 8 kilometer file geven een kwartier vertraging.
2: De nieuwe HiMunication HM160 marine portofoon is nu leverbaar. Standaard met alle internationale en nationale kanalen, inclusief kanaal 31. De HiMunication HM160 is een portofoon van het type Float & Flash en is ook voorzien van ATIS. De portofoon wordt compleet geleverd met een 220 volt muurlader. De HiMunication HM160 is een professionele marineportofoon en is verkrijgbaar via kbcimport.com.
3: We are officially the hottest AM station. 891. The

It's not.

0: Is je telefoon sloom of je batterij snel leeg? Ga nu voor een nieuwe smartphone bij Telecombinatie. Koop je jouw nieuwe smartphone in combinatie met een abonnement, dan krijg je extra korting. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
0: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
2: Zo, buurman. Strak geschilderd hoor.
3: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
2: Oh ja?
3: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
2: Klinkt goed.
4: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
5: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
6: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl. KBC.
8: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Twee drones zijn via het Russische luchtruim dat van Letland binnengevlogen en daar neergestort. Een van de drones veroorzaakte een kortdurende brand in een olieopslagplaats in Rezekne. Of het Russische of Oekraïense drones zijn, is nog niet duidelijk. De autoriteiten in Letland hebben de bewoners opgeroepen binnen te blijven. De scholen in het getroffen gebied blijven vandaag dicht. De Letse plaats Rezekne ligt 40 kilometer van de Russische grens. Steeds meer vluchtelingen die in Nederland mogen blijven vinden snel een baan, vaak al binnen 3 maanden. Volgens het CBS werken ze vooral als oproep- of uitzendkracht in de horeca of in de detailhandel. Veranderende regels zijn daar volgens het CBS mede de oorzaak van. Zo mogen asielzoekers nu langer werken, terwijl de procedure nog loopt. Voorheen was dat maximaal 24 weken per jaar, maar de Raad van State vernietigde die maximale duur. Statushouders die hier nog langer zijn, hebben nog vaker een baan. 1 op de 3 is betaald aan het werk. De oorlog in het Midden-Oosten legt oliemaatschappij Shell geen windeieren. In het eerste kwartaal boekte het bedrijf een winst van omgerekend 4,8 miljard euro, bijna 1 miljard meer. Omdat de prijzen van met name olie afgelopen weken flink stegen, boekte Shell een veel hoger resultaat. Ondanks de schade aan havens, raffinaderijen, olievelden en gasinstallaties in de Persische Golf, steeg de winst zo'n 20% ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. Oud-burgemeester van New York Giuliani is weer van de intensive care. Afgelopen weekend werd hij met spoed opgenomen met een longontsteking, maar nu is hij weer stabiel. Zijn longklachten werden verergerd door symptomen die hij opliep na de aanslagen van 11 september 2001. Giuliani was tussen 1994 en eind 2001 burgemeester van New York City en nadien ook nog een tijdje advocaat van Donald Trump. Het weer, overwegend zonnige periode met alleen in het zuiden veel bewolking. De maxima schommelen tussen de 14 en 16 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws.
9: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het aantal files neemt vlug af, maar op de A12 Duitse grens richting Arnhem is nog steeds veel vertraging. Tussen knooppunt Ouddijk en knooppunt Velperbroek een 10 kilometer file. Bijna 40 minuten extra reistijd. De linkerrijstrook is tot zaterdag dicht vanwege de IJsselbrug. En er waren al 2 rijstroken dicht. Op de A28, als ze richting Zwolle is, de weg weer vrij. Bij Strand Nulden staat het nog wel 5 kilometer file en 20 minuten vertraging. Van Assen naar Zwolle tussen Assen-Zuid en Afrit Westerbork 5 kilometer file en 20 minuten vertraging. Op de N338 Doesburg-Westervoort staat het stil bij de A12 in 3 kilometer file. Miami Girls.

Wat mooi zijn we deze editie van het Zoute Uur begonnen hier op KBC Radio. Waar anders, al zeg ik het zelf, mooie muziek van Paul Simon, namelijk uit de jaren 70. Mother and Child Reunion. En net Higher Love, Stevie Winwood. Echt jaren 80 geluid. Ik heb de studio speakers even wat harder gezet. Zo mooi vond ik het zelf. Een boek over zeezender Radio Monique. Straks het hele verhaal. Een boek van mijn collega Ferry. We gaan drie nummers achter elkaar zetten. En zometeen hoor je ABBA in het midden van drie te draaien liedjes met SOS. Maar eerst Some Kind of Wonderful van Soul Brothers 6. I don't...

En dat was natuurlijk de groep America and Indian Summer. Schrijver, discjockey, presentator Ferry Eden legt momenteel de laatste hand aan zijn boek over zeezender Radio Monique. Dit offshore station zond in de jaren 80 uit vanaf de Noordzee. Ik heb al wat mogen lezen in het nieuwe boek van Ferry en ik kan je verzekeren dat een bloedstollend verhaal is. Te gek voor woorden, echt waar. Een prachtig geïllustreerd boek met unieke foto's. Wil je meer weten? Kijk dan even op de website van Ferry. En die heet dan www.miamicoboek.eu. Dat is dan www.miamicoboek.eu. EU, ik begin helemaal Duits te praten. Je bent bij het Zoute Uur. We zijn bij KBC Radio op de Middengolf AM 891 kHz is dat 336 meter. Of zo je wilt op 1008 kHz en via de stream te beluisteren. Erik doet de techniek en de montage vandaag ook weer. En Bob heeft de muzieksamenstelling gedaan. Erik, maestro, het liedje vanaf de platendraaier aan bakboord. Zullen we die kiezen?

0: Het Zoute Uur. Muziek uit de tijd van de zeezenders.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook.
7: Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl. Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
8: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
9: Parkeren zonder

0: Yes, dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister.
2: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Twee drones zijn via het Russische luchtruim dat van Letland binnengevlogen en daar neergestort. Een van de drones veroorzaakte een kortdurende brand in een olieopslagplaats in Rezekne. Steeds meer vluchtelingen die in Nederland mogen blijven vinden snel een baan, vaak al binnen 3 maanden. Volgens het CBS werken ze vooral als oproep- of uitzendkracht in de horeca of in de detailhandel. De oorlog in het Midden-Oosten legt oliemaatschappij Shell geen windeieren. In het eerste kwartaal boekte het bedrijf een winst van omgerekend 4,8 miljard euro, bijna een miljard meer. Oud-burgemeester van New York Giuliani is weer van de intensive care. Afgelopen weekend werd hij met spoed opgenomen met een longontsteking, maar nu is hij weer stabiel. Het weer, overwegend zonnige periode met alleen in het zuiden veel bewolking. De maxima schommelen tussen de 14 en 16 graden en er staat weinig wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Nog steeds is het druk bij Arnhem door de werkzaamheden aan de IJsselbrug. Tot zaterdag is van Duitsland naar Arnhem maar 1 rijstrook beschikbaar. En dat geeft 40 minuten vertraging tussen knooppunt Ouddijk en knooppunt Velperbroek op de A12. 9 kilometer stilstaand verkeer. De linkerrijstrook is dus dicht. En verder nog die 2 rijstroken op de A28 Zwolle richting Amersfoort. Tussen Harderwijk Zuid en Strandhulde 5 kilometer. Ieder door een kapotte vrachtwagen 1 kwartier vertraging.
4: Ja, Brieke, kom dan maar even uit. Hier is de spuitelf op de truck.
5: Ja, goedemiddag. Het is hier met Roderick van Overloop, zeg, kerel. Goedemiddag, zeg. Ik kan jullie bijna niet verstaan, zeg.
4: Ja, Roderick, wij kunnen jou ook niet verstaan. Het klinkt een beetje kak.
5: Verrek, zeg. Dus jullie verstaan mij ook niet?
4: Nee, wij kunnen jou niet verstaan, nee.
5: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakje gaan kopen?
4: Volgens mij, Roderick, moet je gewoon een nieuw bakje gaan kopen. Stay tuned.
6: De echte professionals kiezen voor Serio wireless antennes. Deze zijn geschikt voor 4G LTE MIMO, wireless LAN, TETRA en GSM. Maar ook voor al uw andere communicatietoepassingen en oplossingen. Voor een betrouwbare Europese kwaliteitsantenne kijkt u snel op serioantenne.nl. Serio wireless antennes.
5: Brik.
4: Ja, Brikke, kom maar.
5: Hey, met Roderick hier weer. Ik heb een nieuw bakkie. Kun je me nu wel verstaan?
4: Nee, Roderick, het klinkt nog steeds heel erg kak. Ik ben bang dat je nu weer een nieuw bakkie moet gaan kopen.
5: Dat meen je niet, zeg. Moet ik zeker weer een nieuw bakkie gaan kopen?
7: Koop je CB bij KBC. Roger. Ga naar kbcimport.com.
8: Hits from the Heartland.
9: Hallo, ik ben Camiel Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country-programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, The Mighty Roadroller, Spotlight On, een mini-special van een groep of artiest, The Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de Best New Country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891 AM.

Caroline.

0: Tweede gedeelte alweer van de show hier bij KBC Radio. In het zoute uur hoorden we Casey and the Sunshine Band en Get Down Tonight. Lekkere muziek. En daarna nog Denise Williams, It's Your Conscience. Wil je een persoonlijke top 3 sturen uit de jaren 60, 70 of 80? Mail dan even naar mark@kbcradio. Nee hoor, gewoon mark@kbcradio.nl. En misschien wordt hij gedraaid binnenkort. We houden je op de hoogte. Ook vandaag is er een top 3 en die ga je nu horen.
1: En dan nu KBC's Retro Top 3.

In die top 3 uit de jaren 60, 70 en 80. 3 op rij van de Bee Gees. Ik noem ze even. Holiday, heel gevoelig. Tragedy, heel gevoelig. En He is a Liar, ook gevoelig. En dat was dan weer uit de jaren 80. En in die beginperiode maakten de gebroeders Kip hele gevoelige soft liedjes. En daarna werd het allemaal wat up-tempo, het latere repertoire. Dat heeft eerlijk gezegd mijn voorkeur. Ik laat je achter. Er is weldra weer een nieuwe editie van het Zoute Uur. Ik laat je achter bij Living Years van Mike and the Mechanics. Mooie dag nog. Every

0: Meer dan 50 jaar popmuziek.
1: KBC Radio. Het Zoute Uur.
2: Goedemorgen, goedemorgen.
1: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
3: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Highclean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. 1 systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. Highclean. 1 steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
4: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Een stewardess uit Haarlem is opgenomen in het Amsterdam UMC met symptomen van het Hantavirus. Ze was in Johannesburg in contact geweest met de 69-jarige Nederlandse vrouw die een dag later aan het virus overleed. De stewardess heeft milde klachten en ligt in isolatie. Inmiddels is op Schiphol een 2e evacuatievlucht geland met aan boord een ziek bemanningslid van cruiseschip Hondius. Vanwege technische problemen werd die vlucht onderbroken op Gran Canaria en met een ander toestel is verder gevlogen naar Nederland. In het oosten van Letland zijn 2 drones neergestort. Ze kwamen vanuit het Russische luchtruim, maar vermoedelijk gaat het om drones uit Oekraïne die onderweg waren naar Russische doelen. Daarmee zijn ze ook het NAVO-luchtruim binnengekomen. Vliegtuigen van de NAVO-politiemissie in de Baltische Staten zijn naar de plek waar het gebeurde gestuurd. Er zijn geen signalen dat er een NAVO-reactie komt. Bij de inslag raakten 4 lege olietanks in brand op 40 kilometer van de Russische grens. Het vuur kon snel worden geblust. Steeds meer vluchtelingen die in Nederland mogen blijven vinden snel een baan, vaak al binnen 3 maanden. Volgens het CBS werken ze vooral als oproep- of uitzendkracht in de horeca of in de detailhandel. Veranderende regels zijn daar volgens het CBS mede de oorzaak van. Zo mogen asielzoekers nu langer werken, terwijl de procedure nog loopt. Statushouders die hier nog langer zijn, hebben nog vaker een baan. 1 op de 3 is betaald aan het werk. De oorlog in het Midden-Oosten legt oliemaatschappij Shell geen windeieren. In het eerste kwartaal boekte het bedrijf een winst van omgerekend 4,8 miljard euro, bijna 1 miljard meer. Omdat de prijzen van met name olie afgelopen weken flink stegen, boekte Shell een veel hoger resultaat. Het weer. De komende uren trekken er stapelwolken over met soms een buitje. Bij een matige noordenwind wordt het tussen de 15 en 17 graden. Aan de kust is het iets koeler. Tot zover het radio nieuws.
5: We are officially the hottest AM station.
0: Onderweg met Bob van Beten.

Paul Simon. Graceland, 1986. Wat was het geweldig toen het uitkwam. Iedereen dacht, Afrikaanse artiesten, wat heeft hij dat toch goed gedaan? Tegenwoordig speelt iedereen met artiesten overal vandaan. En vooral via artificial intelligence. Paul Frederick Simon. Hij is 84. Hij werd geboren in het jaar 1941. Nog niet vandaag jarig hoor. Pas op 13 oktober wordt hij 85. Ja. Nou, voordat ik 85 ben, heb ik nog heel wat dingen te doen, denk ik dan. Het is vandaag een bijzondere dag. Sowieso is het donderdag. Nou, dat is op zich niet bijzonder, want ja, de week begint meestal op maandag, dan dinsdag, woensdag en dan wordt het donderdag. Maar het is vandaag de sokkendag. Nee, het is de geen sokkendag. De dag dat je geen sokken aan moet. Ja, sorry, maar dat doe ik alleen als ik mijn slippers aan heb. En dan moet het echt weer wat warmer zijn dan nu als ik 's morgens opsta. En dan zo om 4:30, 4:50 mijn schoenen aantrekt, dan wil ik daar sokken in hebben. Ik moet er niet aan denken. Ik vind het ook niet lekker. Ik heb trouwens wel Italiaanse stappersgymnasten binnen. Waar inderdaad je, zoals het hoort, geen sokken moet doen. Maar ik doe dat toch liever wel. Maar ja, dan krijg ik weer te horen van mijn achterban / vriendin van, hé, dat kan niet hoor, die schoenen, daar moet je zonder sokken in. Dat zijn Italiaanse instappers. Oké, dan denk ik prima. Dan trek je mijn slippers wat weer een keer aan. Goed, de geen sokkendag vandaag. Wat is het dan wel vandaag? Nou, Harry heeft doorgestuurd dat het ook wel een andere bijzondere dag is. Want, ja, het is iets met een cocktail. Ah, dat is ook wel lekker natuurlijk. Wat voor cocktail is dit nou weer, Jan? Geen cocktail, ik zie het niet. Een iconische cocktail. Kijk, dat is eigenlijk ook wel heel erg lekker. En wat is er voor een iconische dag? Het is de Cosmopolitan dag. Ik mis de cocktail eventjes. Maar goed, we komen daar zometeen nog wel op terug. Dit is ook de cocktail van lekkere muziek en natuurlijk verse koffie erbij. Dit is onderweg op KBC Radio. Alive and kicking maken we interactief radio. En hoe feestelijk is dat? Ik zeg, kom er maar mee. Messenger Bob van Beter.

0: Shakira en Bejele. Ik hoop dat ik het goed uitspraak. Alco, toe maar. Ja hoor. En wederom een bakje er tegenaan. Popular Songs About Socks. Ik krijg dat doorgestuurd omdat het vandaag draag geen sokkendag is. Socks, een nummer door J.D. McPherson. Ik ken het niet. A Rockabilly Christmas. Ah, dat gaan we niet doen. Het is veel te mooi weer. Ray Stevens heeft een nummer. Where Do My Socks Go? En Your Socks Don't Match by Louis Jordan en Bing Crosby. Ook oude meuk allemaal. Oude sokken dit, Harry. Het gaat natuurlijk om de kerstsokken, dat begrijp ik best. Maar daar gaan we niet aan beginnen hoor. Ik bedoel, dat jullie in Brisbane Down Under nou kerst vieren terwijl het hoogzomer is. Dat moet je zelf weten. Ik ga er geen gehoor aan geven. Fijn dat je er bent, mate. You're a good bloke. Nice to have you with us. Onderweg op KBC. Jaap is er ook bij. Mailtje van hem. Ben erbij. De hele uitzending. Waarschuwing van Jaap. Sele Jaap. Doe even de groetjes aan iedereen. Nou, dat is lekker makkelijk. En net de laatste eruit in Hoyerswerda. En even een bakkie bij de dames gedaan. En nu op het gemakkie richting Alphen aan den Rijn. Kijken wat de zeemannen nog voor me in petto hebben. Maar eerst kijken waar ik vanavond ga stranden. Ik denk voorbij Hannover. Oh, je bent nog niet zo ver natuurlijk. Ja, de neus wel richting Zeeman. Maar voor de rest, het DC gaat nog niet bezocht worden. De thuisbasis. Voor die tijd nog even stoppen. Hannover. Oké, hangover in Hannover. Nou ja. Succes Jaap, koffie is voorbij. Iedereen de groetjes dus. En de doppie ook op eraan. En een tostio ook natuurlijk. Oh, met sambal. Ahoy, Sele Jaap. Dankjewel. Onderweg, lekker drinken. Als je een pauze maakt, een leuk plekje zoekt. En als je iets gevonden hebt en we weten het nog niet, dan horen we het ook graag. Koekje bij de koffie, dat kan. Want de aviateur is erbij. Jeroen zelf. Hey, goedemorgen. Hey, goedemorgen Jeroen. Ik, tussen haakjes wij... We zijn erbij hoor. Vandaag is het wederom namelijk een dubbel bemande donderdag. Echt waar? Ja! Vorige keer was je jongste dochter mee, nu is Esmee. Grapje. Esmee, mee. Een dagje mee. Met haar vader. Met Jeroen van Rode, aviateur. Jeroen, aviateur. Vanmorgen gelost in Waalwijk en Roosendaal. En we zijn nu onderweg naar Bergambacht. Leuk plekje daar. Om de LZV.
1: De lange, zware vrachtwagen.
0: Vol te laden met, oh, ik snap wel Esmee dat je met je vader mee wilt. Stroopwafels voor Langedijk. Voor Langedijk dus, jullie thuisbasis. Dat wordt op de terugweg een ijsje halen. Ik denk een stroopwafeltje eten. Ik zou het wel weten wie appelen vaart zou appelen eten, Jeroen, aviateur. Esmee, leuk dat je Esmee bent met je vader. Gezellig. Onderweg op KBC. Cowboy Phil in België. Is erbij? Ja, wel degelijk. Goedemorgen Bob en alle onderwegjes vanuit een zonnig Edegem met 13 graden. Even dit bericht. Ik ben onderweg met het openbaar vervoer richting Mediamarkt op de Boomsteenseweg. Nou, niet te veel reclame maken in Wilrijk. Ik heb gisteravond een nieuwe smartphone gezien, maar wil er nu wat meer informatie over krijgen. Kun je toch ook op internet vinden? Nou ja, het is misschien handig om in de winkel uitleg te krijgen. En ja, nou ja, ik wil even een sterktewens doen aan Paul. Dat is mijn collega, zegt cowboy, taxichauffeur Phil. Want ja, Paul gaat elke dag naar het ziekenhuis. Daar moet hij elke dag naartoe. En is er wel een ander muziekje? Ja, even een ander muziekje. Hij heeft elke dag een bezoek, moet hij brengen aan het ziekenhuis. Ja. En hij is ernstig ziek, jongens. Dus dat is wel weer heel serieus. Heel veel succes. Van ons uit ook, aan het adres van Paul. Iedereen veilige kilometers. Cowboy Phil, dankjewel. Met het openbaar vervoer onderweg. Ja hoor, zo doen we dat. Messentje Bob van Beten. Of mail maar. bob@kbcradio.nl. Even naar de Tukker Tarzan. De Robert Pieger. Oh, oh, oh. Dan slingert hij weer van boom naar boom. Wat doet hij dan? Nou, Bob, een onderweg vriend. Ik heb vannacht bij Pallet Ways Deutschland gestaan in Knulwald. Dat is ook een rare plaatsnaam, vind ik. Knulwald. En vanmorgen begonnen in Vloto. Ik ben nu weer onderweg naar Oldenzaal. Ach zo. Kombi 1 is al weer daar. Johan Groteboer, Greuze Bauer. André laat van zich horen zometeen. Hey, Jordi meldt zich. Daar moet ik zo even naartoe. Hans ook trouwens. En Michel van Doren. En collega Dennis in de UK. Chippy is erbij gekomen. Nou, wat al niet meer. Oh ja, ik zou even naar Duitsland gaan. Daar zaten we natuurlijk net al even in gedachten. Maar ja, Bob, droog weer op dit moment in Erfstad. Liet Martina een paar uur geleden weten. Op weg gegaan naar Keulen, zum WDR Funkhaus. Toen was het behoorlijk grijs en koud ook, 8 graden. Misschien vandaag Bob Seger im Quadrat. Nou, dat kunnen we best wel doen, denk ik dan. Want gisteren was hij jarig, Bob Seger van die Silver Bullet Band. Die was gisteren jarig. Dus vandaag een drietal platen van deze beste man. Ik denk dat dat wel goed is. Met een knipoog naar gisteren, want toen heb ik het eigenlijk een beetje al beloofd. Hebben we het zo nog even over, want het gaat ook over Johnny Hallyday. Oké, bij KBC. Eerst zometeen verkeersinformatie van de ANWB. Hola die. Eerst Dave en Temps. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly touched. Rain Dance. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask your pardon. This ain't Gucci, this is Prada, darling. If you want something, you can ask.

0: wine, brown eyes.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Komend weekend moet het verkeer in België rekening houden met veel vertraging rond Antwerpen. Aan de noordkant van de stad is de verbindingsweg tussen de A12 en de E19 richting Nederland dicht. Ook de E34 Antwerpen-Knokken is dan in beide richtingen dicht bij de Zelzatentunnel. Beide afsluitingen beginnen op vrijdagavond en duren tot maandagochtend. Voor de ochtendspits zijn deze wegen dan weer vrij. In Duitsland gaan een paar snelwegen helemaal dicht door werkzaamheden. De A1 Dortmund richting Münster gaat dicht bij knooppunt Kamen. De A2 Oberhausen-Dortmund wordt in beide richtingen afgesloten tussen Oberhausen en Bottrop. Beide wegen zijn dicht van vrijdagavond tot maandagochtend. De A7 Flensburg richting Hannover wordt afgesloten bij de Elbetunnel ook vanwege werkzaamheden. En die afsluiting is van zaterdagochtend vroeg tot zondagavond laat.
2: Radio Capabici.
3: Capabici.
2: Bon van Witten onderweg.
4: Onderweg, onderweg.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13.

0: Proost!
1: Gerard Joling. Onderweg op KWC Radio. Wat wil ik zeggen? Nou, niet zoveel eigenlijk op dit moment. Zometeen meer post. Messenger Bob van Meter. Bob@kbcradio.nl. En Iron Horse is onderweg met Sweet Louie Louise uit 1979. Blijf luisteren.
2: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
5: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
7: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Een stewardess uit Haarlem is opgenomen in het Amsterdam UMC met symptomen van het Hanta-virus. Ze was in Johannesburg in contact geweest met de 69-jarige Nederlandse vrouw die een dag later aan het virus overleed. In het oosten van Letland zijn twee drones neergestort. Ze kwamen vanuit het Russische luchtruim, maar vermoedelijk gaat het om drones uit Oekraïne die onderweg waren naar Russische doelen. Daarmee zijn ze ook het NAVO-luchtruim binnengekomen. Steeds meer vluchtelingen die in Nederland mogen blijven vinden snel een baan, vaak al binnen 3 maanden. Volgens het CBS werken ze vooral als oproep- of uitzendkracht in de horeca of in de detailhandel. De oorlog in het Midden-Oosten legt oliemaatschappij Shell geen windeieren. In het eerste kwartaal boekte het bedrijf een winst van omgerekend 4,8 miljard euro. Het weer. De komende uren trekken er stapelwolken over met soms een buitje. Bij een matige noordenwind wordt het tussen de 15 en 17 graden. Aan de kust is het iets koeler. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
8: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens 3 kilometer file door de grenscontroles. A12 Duitse grens Arnhem. 20 minuten vertraging tussen knooppunt Oudijk en knooppunt Velperbroek. Door werkzaamheden is de linkerrijstrook vandaag dicht.

0: Iron Horse, 79 was het, het jaar dat het uitkomt. Sweet Louis, Louis, Louis, Louise. Zo. Zo'n zin in vandaag, op de een of andere manier. Het komt dat het zonnetje schijnt. En aan de ene kant denk ik, nou, een lekkere middag. Aan de andere kant denk ik, dan is dit programma alweer voorbij. Dus eigenlijk is het helemaal niet zo leuk om erover na te denken. Het weer voor Midden-Nederland, het weer voor Oost-Nederland, het weer voor Zuid-Nederland, het weer voor... Nou ja, we gaan gewoon de grens ook over. We zijn grenzeloos lekker bezig. We kijken natuurlijk verder dan onze neus langs. Duitsland, Austria, ook Oostenrijk, ook Zwitserland, ook Frankrijk, ook Spanje, ook Italië. Het zit er straks allemaal bij in een rondje Europa. Ah, nu nog niet, nu nog niet. Bob Dubbelop, we doen inderdaad vandaag Bob Seger. Omdat hij gisteren jarig was. 85, mooie leeftijd om eens een feestje te vieren, denk ik dan zo. Ja, lijkt me wel. Als ik die 85 haal, hebben we ook weer een feestje. Lijkt me hartstikke gezellig. Dat dus in dit uur. In het volgende uur de ketting, de muzikale ketting. Ja, gisteren hadden we best een volle show, zeg maar. Die we mooi met elkaar hebben ingevuld. We hadden als eerste de Pet Shop Boys, You Were Always On My Mind. Het nummer van Elvis, maar in meerdere versies. Ook die van de Pet Shop Boys, die kozen we dan als eerste schakel in de kettingreeks. De tweede daarachteraan, Miss Montreal. Altijd was het schakelwoordje in dit geval ook echt Nederlands. Altijd onderweg van Miss Montreal. En de derde schakel, ja, we hadden zo druk, maar kwamen er niet aan toe. Dus we eindigden eigenlijk gewoon met Miss Montreal. Altijd onderweg. Ja, zeg het maar. Een woordje uit de titel. Of een altijd, of always, of immer. Kan ook dan natuurlijk. Ja, een mädchen für immer. Of dan toch iets met onderweg. Kan ook. Of een andere mis. Miss Poes bijvoorbeeld. Miss Poes. Kan. Of iets met Montreal. Of een andere Canadese plek. Mag ook dan. We doen daar niet moeilijk om. Een groep uit Canada. Kan ook bijvoorbeeld. Ja. Pilot bijvoorbeeld. Volgens mij dat niet. Nou, weet ik niet. Als je aan het sturen bent als piloot, lekker onderweg. Messenger Bob van Meter, bob@kbcradio.nl. Ik heb de koffie klaar. En we gaan heel wat berichten horen. Jordi, de reserveviking, is er ook bijgekomen vandaag. Ja, dat is leuk. Jordi Roffel. Goedemorgen Bob. Na de introductie van Woutje 700 afgelopen maandag krijg je nu toch een berichtje van mijn kant. Ik heb al even een vriendschapsbezoekje geaccepteerd van Jordi. Tuurlijk, waarom niet? Onderweg in Denemarken een mooi weekje Noorwegen gehad met in totaal 15 klanten van Bergen, Stavanger en omstreken. Wil ik toch even graag al mijn collega's van de 4PM crew de groetjes overbrengen. En succes wensen met de laatste loodjes van deze week. Al dus Jordi, de reserveviking. Nou, goed dat je er bent Jordi, gezellig ook. Messenger Bob van Beter, bob@kbcradio.nl. Martina had trouwens ook nog iets met schiet me nu te binnen. All time rock and roll, dat begreep ik niet helemaal. Dus ik denk even stoppen maar. Een Franse zeer populaire versie van het nummer All time rock and roll. Die brengt Johnny Hallyday. Ah, Johnny Hallyday dus. Ik ben zeker dat onze Franse Klaas die versie kent. Misschien pak ik hem er zo nog even bij. Tjus! Inmiddels vanuit Keulen, Martina. Je bent wel een van onze Duitse leutevrienden aus Erfstadt. Absoluut. Reinhard Zuhause. Schönen guten Morgen, Reinhard. En ja, Martina, als je dit weer hoort, dan is het bij jou weer middag of avond geworden. Dus goed. Nou, ik begin even van voor af aan met mensen die van alles en nog wat al hebben gestuurd en denken van waar blijft die dan met mijn berichtje? Nou, ja. Oh, geduld is een schone zaak. Even een chippy van Zeeman. Collega van Jaap, onder andere. Ja.
1: Hey, goedemorgen, Bobby.
0: Hallo.
1: Nou, onderwegjes. Ha, daar is hij weer.
0: Dan weer.
1: Martinez.
0: Het is wat, Martinez.
1: Ja, ik ben net België ingereden.
0: Oh, je durft.
1: Volgens de laatste winkeltjes in Frankrijk gelost.
0: Ja.
1: Drie keer zag ik er nog vanochtend. En nou, richting Brussel. De Casa, zeg maar.
0: Ja.
1: Ja.
0: Morgen is vrijdag dus. Het schiet
1: op. Leuk, hè. Dus vandaag... ja, naar huis toe. En dan morgen nog een rondje...
0: Nederland.
1: Nederland.
0: Ja,
1: dat is weer weekend.
0: Ja, dat vermoed ik al, ja.
1: Het gaat hartstikke goed.
0: Ja, zeker.
1: Nou, ja, dat was het eigenlijk. Ja.
0: Oh.
1: Heb ik nog wat? Nee, ik heb niks. Ja,
0: misschien denk eens na. Iets heb je toch wel?
1: Een beetje voor dubbelop.
0: Nou, dat kan wel, maar ja. Van, morgen dan.
1: De Rolling Stones, maar...
0: oh ja, vanwege een nieuw album.
1: Ik gaat op, maar
0: ja.
1: Hey, nou ja, dat dus.
0: Morgen.
1: Nou, heb jij voor mij nog een... een bakkie,
0: ja.
1: En een tosti met
0: sambal.
1: Een beetje pindasaus zoals dat kan deze keer.
0: Oké, okay, ja.
1: En dan gaan we elkaar wel weer later spreken. Oké, okay. Hey, bedankt. Groetjes, later.
0: Ja, is goed. Later, dat is tipje natuurlijk van Zeeman. Ja, ik denk tosti met sambal bij. Oké, okay. Mag je die grap ook niet meer maken tegenwoordig? Nee, ik geloof het niet, hè. Je weet die grap toch wel, of niet? Dingetje. Ja, die wilde je niet. Wacht even, ik denk toch wel echt... Hebben we die niet meer ergens nog? Jawel, die hebben we toch nog wel ergens. Even kijken hoor. Deze bedoel ik.
2: Het is rood en het vliegt door restaurant. Samba bij.
0: Ja.
2: Nou, daar was ik niet op gekomen.
0: Nee, precies. Goed, Chippy, ik regel de tosti voor jou met een beetje pindasaus. Ja, morgen is er nog weer heel veel pindasaus bij heel veel lekkere kipsatentjes die we in de aanbieding hebben. Dus, och, wat een heerlijk vooruitzicht is dat alweer. De kantinejuf is er zometeen, dus tosti's komt wel goed. En morgen dus kipsatentje bestellen bij KWC Radio. Doen we niet moeilijk om. Ja, goed, Chippy was dat. Michel in de UK, denk ik nog wel. Even kijken. Ja, Swansea. Ja, vakantie in Swansea. Ik was gisteren in Swansea en wie neem je mee op vakantie? Net als vorig jaar, je weet wel, Harry Jekkers. Ansie op vakantie. Graag een klein stukje laten horen als het kan, voor de humor. Oh, nou, dat vind ik eigenlijk wel leuk, ja. Vakantie, dat is van Harry Jekkers, hè? Ja, nee, ik bedoel, dus waar heet dat ook nummer? Dat muziek. Dat cabaretfragment bedoel ik dan. Even zoeken of ik het kan vinden. Nou. Ik heb het ergens neergezet volgens mij. Kijken of ik het kan vinden. Rubber Robbie heb ik hier wel. Dat vindt Chippy ook weer leuk trouwens. Jackass. Nee. Ik kan het niet 1, 2, 3 vinden, maar 4, 5, 6 waarschijnlijk wel. Dus ik denk, ik zoek het even op gelijk. Dan hebben we het dan. Maar dan gaat het niet lukken. Maar dan komt het wel. Komt er wel een keertje. Ik heb wel Huub hang op met vakantieplannen en vakantie van Rijnmerga. Dat is wel een leuk nummer trouwens, voor degenen die alvast de vakantie in het hoofd hebben. Heb je al de zomervakantie geboekt trouwens? Ik niet. Haha. Gaat nog even duren, denk ik. Maar als je dat wel hebt, dan ben ik wel heel erg nieuwsgierig. De Viking Hans meldt zich. Hey, lekker unterwegs. Nou, misschien wel in Duitsland. Dat zou zomaar kunnen. Combi 1 heb ik gezegd dat hij erbij is. André. Het zou geen feestje zijn als André afwezig zou zijn. André!
3: Morgen, Bob. Nou, luisteraars. Ja, ik zit er ook weer bij.
0: Natuurlijk.
3: Nou, zoals gezegd, gisteren had ik bij La Gargote uitgekomen. Ja, verder geen bekende van het programma of zo gezien. We hadden van Nederlanders, maar...
0: Ja, goed. Maar niet echte, zeg maar.
3: We waren hier verder niet mee bekend. En ja, vanmorgen daar vertrokken. Gelost in Crèvecœur.
0: Oh, jij durft?
3: Dan heb ik een IJzermond weer geladen voor Os. Die ga ik even lossen. En dan ga ik hem even spoelen. En dan gaan we terug naar Hervé voor vanavond.
0: Oh ja.
3: En dan laat ik morgen vroeg hem over van Veghel. En dan ben ik klaar. Dan heb ik weekend, want ik moet morgen mee naar de tandarts.
0: Oh.
3: Dus we gaan het meemaken.
0: Alles
3: maak
0: eruit.
3: Er wel een mooie uitzending van.
0: Doe ik.
3: Iedereen. En tot morgen weer. Houdoe.
0: Houdoe. André, ja, iets inspreken kan dan via Messenger verzenden. Dan zie ik het zo op mijn beeldscherm binnenkomen. Je kunt ook gewoon een berichtje sturen. Ook via mail trouwens. Gerard is erbij. Gerard in Den Haag. Hey, goedemorgen Bob. Ik ben er weer bij. Bob, fijne uitzending met zonnige muziek. En alle luisteraars van onderweg, een fijne zonnige dag. Ook de jarigen maken een mooi dagje van. En met diegene die het iets minder gaat op dit moment, heel veel sterkte met de gezondheid. Gerard denkt altijd aan een ander. En dat vind ik een top eigenschap, moet ik je zeggen. Toppertje ben jij, Gerard in Den Haag. Maar goed, gezondheid, ja, als het niet goed gaat, ik weet er zelf alles van, zegt hij. Maar je moet ermee leren leven. En voor degene als je wat onder de leden hebt, niet opgeven en niet denken: ach Bob, ik heb eigenlijk weinig te mopperen. Dat is Gerard, hè? Onze Gerard in Den Haag. Gerard, fijn dat je er bent, man. Gezellig. Gozer. Zo. Gerrit is er ook bij. Heel smaak gekomen. Ja, hij is erbij natuurlijk. Ik ben er ook weer bij. Gerrit is de winnaar toe, hè, van Brouwer op Urk. Nog even een laatste loodjes vandaag om de neus weer richting Urk te zetten, denk ik dan zo. Robert, de tukker Tarzan. Nog een berichtje van hem. Oh, ik had vergeten een duimpje te sturen, dus bij deze. En die koffie, nog eentje dan. Lekker, hè? De drie musketeers zijn er weer. Bijna zijn ze er trouwens, wel bij het programma. Maar we zijn bijna in Kaan. Mooi de 24 uur maken en morgen weer laden. Ze staan met de neus bijna voor het restaurant waar je zo lekker kunt wokken in Kaan. Wokken. Heb ik lang niet gedaan trouwens, gewokt. Ja, thuis een beetje, maar ik bedoel bij de Chinees niet. Misschien wil dat een keertje doen. Maar met heel veel mensen te gaan. Zullen we een keer gaan wokken met elkaar? Ik ben een beetje van het vreedschuurprincipe af, maar het is wel vaak lekker dat je zoveel keuze hebt, vind ik. Dus ik Ik denk dat we gewoon een keertje gaan wokken met elkaar. Gewoon jullie, als je het nu hoort, ik denk van, nou, we spreken een keertje op een vrijdagavond of een zaterdagavond af of zo. Of een zaterdagmiddag voor mij, maar het gaan we lekker ons. Oké, ik moet voorlopig even lijnen trouwens. Jan Gimwis, het kettinkie. Nee, hij heeft het over het kannetje. Het kannetje is weer leeg in Ren. En nu op weg naar de Moerdijk met de groeten erbij en een hele fotocollage. Ik zie een roos, ik zie een dicht hek, een poort. Ik zie een oud kasteel, ik zie een mannekenpis. Nee, dat is geen mannekenpis, een ander standbeeld dit. Mooi optrekje heb je, zeg hé. Jongen. En gisteren kreeg ik ook zo'n mooie foto van Jan. Gespiegeld geel die vrachtwagen in het water. Dat was wel heel erg mooi. Hannes, ton trans. Ja, Bob onderweg, we zijn er weer bij. We zijn vandaag weer aan het pendelen van Bladel naar Oosterhout. En dan naar de boot. Bob Seger is met een duimpje erbij. Ja, dat denk ik ook, ja. Zijn we 5 minuten van verwijderd, Hannes. Geduld, man. Geduld. Komt goed. Gezellig dat je er bent. Van Hannes loopt op klompen. Gaan we naar BB. Bart Barelt, die al vroeger een berichtje had gestuurd. Vroeger in elk geval. Nou ja, ongeveer gelijk aan het berichtje van Hannes binnengekomen. Bob, onderweg is goedemorgen. En luister, vinkjes. Zo, ben er ook weer bij. Nu de volle 2 uurtjes, dus... Mij even niet bellen, mensen, zegt hij. Gelijk heb je. Blijf van die telefoon af. Waar ze steeds die foute lossen en lale tijden vinden voor mij. Ja, dat is toch wel even heel naar, toch? Ja. Maar nu niet. Graag een bakkie. En een stroopwafeltje erbij. Esmee, vraag even of je vader even stopt. Want meneer Bart, die wil graag een stroopwafel hebben bij jullie vandaan. Die appelen vaart, zo appelen eten. Net geladen in Dordt, trouwens, zegt Bart Barels, voor Rijnberg. Om vanmiddag nog even los te lossen. Allemaal een fijne werkdag en tot morgen. Hopelijk. Ja, dat hoop ik ook, ja. En nog even naar Johan ACC. Johan, goedemorgen. Ja,
4: goedemorgen. Bob en onderwegjes.
0: Hallo.
4: Hoor ik net zeggen dat het droog is in Duitsland. Nou, ja. Ik rij hier op de A38 richting Göttingen.
0: Göttingen?
4: Ja. Hier is het gewoon zeiken nat, hè.
0: Echt waar?
4: En
0: wat? Zeiknat in Duitsland, pardon?
4: En.
0: Johan, dat is het. En, dan blijft het even bij. Nooit meer wat vernomen van Johan. ACC. Dit is toch allemaal wat? Onderweg op KBC. Ik ben al een beetje in vakantiestemming, moet ik je zeggen. Ja, komt dat dan toch? Yahoo! Onderweg 891 en 1008 kHz, ook op de Middengolf. En zo is het maar net. Zullen we op vakantie gaan? Wie gaat er bij me mee? Rijn Merga.
5: Ik ben in mijn leven vele landen geweest. Waar ik ook kwam, er was altijd wel ergens een feest.

0: Rijn Merga. Vacantione, wat lekker zeg je. Bob Seger, hij staat vandaag in het zonnetje. Ja, omdat hij natuurlijk gisteren jarig was. Een beetje mosterd na de maaltijd. Is dat erg? Nee, dat is helemaal niet erg. Je gaat hem zo meteen horen. Ik zei 85, maar hij is gisteren, 81 geworden. Nou ja, op naar de 85. Mooie leeftijd ook. Oh, Jaap Regen trouwens. Bob Dresden, Bautzen, Görlitz. En tot nu toe komt het echt met bakken naar beneden. Helaas alleen maar regen, regen, regen, regen, regen, regen, regen. Ronald Reagan.
1: Bob, dubbel op.

0: Bob Seger, twee keer achter elkaar als eerste nummer dat je misschien ook helemaal niet kende. Get Out of Denver. En dat gebeurde in een paar minuten tijd. En deze Still the Same van Bob Seger, niet te vergeten. En de Silver Bullet Band uit het jaar 1978. Die heb je wel gekend, denk ik dan. Zometeen, jawel, de grootste hit van hem in de Nederlandse top 40 die ik ga laten horen. Maar dan wordt het wel na 12 uur. Is dat erg? Nee, toch? Still the Same uit het jaar 1978 is onderweg op KBC. Nou, jullie ook onderweg, ik onderweg. We gaan lekker naar het volgende uur. Ik heb er zin in, moet ik je zeggen. Ja. Jos is erbij gekomen. Chippy heeft ook nog een opmerking. Elwin Stegeman is erbij. Sandra onderweg voor Zijdelaan, Stolwijk. En wie nog meer? Je maakt het zo meteen mee hier bij KBC. Ja, je hoeft er niks voor te doen. Gewoon lekker blijven luisteren. En vooral ook veel kilometers maken. Lijkt me heel verstandig.
1: More power, more energy.
2: 891.
1: We are the mighty KBC.
3: KBC!
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
6: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
7: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
9: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
10: KBC.
11: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Rapper Ali B. is door het Amsterdamse gerechtshof tot een gevangenisstraf van 3 jaar veroordeeld voor de verkrachting van een vrouw op een schrijverskamp en de verkrachting van zangeres Ellen ten Damme. De straf valt hoger uit dan het OM had geëist. In hoger beroep werd om 2,5 jaar cel gevraagd. In 2024 werd B. door de rechtbank tot 2 jaar cel veroordeeld. B. werd vrijgesproken van de aanranding van Jill Helena en van de aanranding van een vrouw in Heilo. Het Hof vindt dat daar te weinig steunbewijs voor was. Bij het Duitse defensiebedrijf Rheinmetall blijven de bestellingen binnenstromen. Eind maart stonden er in het orderboek zo'n 73 miljard euro aan bestellingen. Die groei is onder andere te verklaren doordat Rheinmetall oorlogsscheepsbouwwerven heeft overgenomen. De omzet steeg met 8% tot ruim 1,9 miljard euro in vergelijking met het jaar ervoor. Het bedrijf uit Düsseldorf produceert ook Leopard-tanks en andere panzervoertuigen en munitie. De dood van een 24-jarige vrouw uit Os wordt door justitie gereconstrueerd. De vrouw kwam vorig jaar november om het leven toen in de auto waarin zij reed een pistool afging. Het vermoeden bestaat dat verdachte Rick van R. het wapen mogelijk van het slachtoffer heeft willen afpakken waardoor het afging. De verdachte zei in de voorbereidende zitting tegen de familie van het slachtoffer dat hij nog altijd van hun dochter houdt en dat altijd zal blijven doen. Een stewardess uit Haarlem is opgenomen in het Amsterdam UMC met symptomen van het hantavirus. Ze was in Johannesburg in contact geweest met de 69-jarige Nederlandse vrouw die een dag later aan het virus overleed. De stewardess heeft milde klachten en ligt in isolatie. Inmiddels is op Schiphol een tweede evacuatievlucht geland met aan boord een ziek bemanningslid van cruiseschip Hondius. Vanwege technische problemen werd die vlucht onderbroken op Gran Canaria en met een ander toestel is verder gevlogen naar Nederland. Het weer, een mix van wolken en zon, het blijft overwegend droog. Bij een zwak tot matige noordoostenwind wordt het tussen de 12 en 16 graden. Dit was het radionieuws.
10: Erwin de Hart van de ANWB.
12: Dit is in Gelderland op de A12 Arnhem-Duitse grens tussen knooppunt Ouddijk en Duitsland 2 kilometer. 10 minuten vertraging door de grenscontrole. En door de werkzaamheden op de A12 van Duitsland naar Arnhem tussen knooppunt Ouddijk en Velperbroek. 8 kilometer file. Tot zaterdag is maar één rijstrook open en de vertraging daardoor is 20 minuten.
13: We are officially the hottest AM station.
14: Onderweg met Bob van Beten.
15: Bob,
14: Bob,
15: in het kwadraat.

0: Ja, gisteren werd hij 81 jaar, Bob Seger. Je hoorde hem samen met zijn Silver Bullet Band. Against the Wind uit het jaar 1980. Wat deed je toen je in 1980 was? Ging je nog met je vader en moeder op vakantie? Zou zomaar kunnen. En misschien ook helemaal niet, dat weet ik niet. Ja, nee. Ik was 13, 14 in die tijd. Zo, ja. Ging nog. Nou, nee, ik ging niet met mijn ma. Nou ja, nou, laat maar. Ga je nog op vakantie? Daar had ik het voorgaand uur over. Heb je nog leuke vakantieplannen? Ga je nog naar Griekenland of naar weet ik veel, Turkije, Spanje, Italië, Duitsland? Of is elke dag vakantie voor jou omdat je toch al een ritje naar Frankrijk maakt een paar keer in de week? In elk geval een keer of twee of zo. Ja, kan. Is dat nog helemaal geen vakantie meer. Het weeroverzicht zo meteen trouwens voor Europa. Maar eerst nog heel veel andere zaken die de revue moeten gaan passeren. Want ja, Edwin bijvoorbeeld, via een berichtje, is present. Edwin van Tielbeke. Oh, sorry. Dus scheef een beetje. Zat gisteren nog bij het zonnige ren. Hoe is het dan nu? Ren je lekker door? Ren je rot? Dat was ook zo'n leuk televisieprogramma met Martin Brosius. Dat kun je nog wel herinneren, denk ik, Edwin. Maar dan was je wel heel klein, denk ik ook. Reinhard, de duim omhoog, want ja, die heeft zijn berichtje gehoord natuurlijk. En hoorde Bob Seger op de radio. Suggestie, dat hebben ze gisteren overlegd met elkaar. Reinhard en Martina in Erfstad. Van, zullen we dat even aanvragen als Bob dubbelop? En ze vonden dat een goed idee. En dat andere nummer, dat Engelse nummer waar Martina mee kwam, jullie ideetje, dat is inderdaad in het Frans opgenomen. Ook door Johnny Hallyday. Honalier. Bob Seger en de Bullet Band, Silver Bullet Band, Against the Wind. Ja, Reinhard vindt dat mooi. Nou, gelukkig is voorbij gekomen. Onderweg op KBC. Reinhard, ganz blij, denk ik. Heel blij. Chippy, over de ketting ideetje. Ja, want wij zijn gisteren geëindigd bij eigenlijk twee, maar de laatste was Altijd Onderweg van Miss Montreal. Je kunt aansluiten met IOS. Altijd wel iemand. IOS staat voor Is Ook Schitterend. Die band dus. Ja, dat is wel leuk inderdaad. Mooi nummer. Er is altijd wel iemand die veel aan je denkt of die meer aan je denkt volgens mij. Nou, ik denk er ook over na dan in dat geval. Jos de Zager is erbij. Morgenmiddag wordt het natuurlijk intussen. Documentje is binnen. Hip-hop, gas erop naar Hallandia. Goeie reis naar Hallandia, zeg ik dan. Klinkt bijna als Hallandia, maar dat is weer wat anders natuurlijk, ja. Oké, Sandra, onderweg voor Zijderlaan Stolwijk. Kom er even bij. Je mag van mij met een goede morgen beginnen. Maar als jij goedemiddag zegt, dan ben ik er ook hartstikke blij mee.
1: Hey, Poppa de Bobski.
0: Ah, nog veel beter.
1: Ja?
0: Ja?
1: Ben je ook zo aan het genieten van het mooie weer nog?
0: Ik ben aan het genieten van het mooie weer.
1: Het weer gaat regenen.
0: Ja?
1: Ik ben allemaal heb ik de pep. Ja.
0: Hè?
1: Los bij Geleen, onderweg naar Stolwijk.
0: Ja, Geleen Stolwijk.
1: Daar weer mijn eigen trend aan koppelen. En rapido naar Moerdijk.
0: Naar Moerdijk, Kanters.
1: Dan gaan we wel weer verder zien. Maar ik ga nog even lekker genieten van je uitzending.
0: Oh ja.
1: Ik heb verder weinig meegemaakt. Ik heb een rustig
0: weekje. Lekker toch?
1: En vanavond ga ik wel van een restaurant opzoeken. Want mijn lever wil weer een wijntje hebben. Je hebt dorst. Ja, goede uitzending.
0: Dankjewel. Ja, zo kun je het ook aankleden natuurlijk, hè. Je lever heeft dorst, dus dan moet je een wijntje. Het is dat jij een te groot eind van mij vandaan zou staan. Want anders zouden we samen even een wijntje kunnen gaan doen. Aan het einde van de werkdag, hoor, voor de duidelijkheid, ja. Ik hou ook van heel vroeg beginnen, dus die werkdag ook gauw voorbij. Kees Diepens, die stuurt even een duimpje voor mij terug, Kees. En fijn dat je er bent. Ja, René Schippers, de normaalste chauffeur, is er ook weer bij. En ik ben er ook altijd bij. Mooie uitspraak als je het woordje altijd wil doen. Ja, onderweg op KBC. Daar is René. Peter Altena, Peter Ruud Klooster is er ook wel bij, maar ik heb niks te melden. Oh ja. Nou ja, dat is ook goed om te weten. Heerlijk. Davy, net als gisteren is hij er vandaag weer bij. Davy Sloof, goedemiddag Bob. Ik rijd net Nederland weer in en het zonnetje begint weer te schijnen. Ja, maar wat denk je, joh? Grenscontrole is er niet. Maar we zijn wel met open armen jou aan het binnenhalen. Dus goed dat je Nederland weer binnen bent gereden. En de zon hebt meegenomen. Of de zon was hier al, dat weet ik niet meer. De MRC Mossel, Luc Segers. Luc zegt, goedemiddag Bob. Zojuist de luiken weer opengemaakt na een nachtje trappen. Ik ben ingehaakt bij Bob Dubbelop. Oké, Bob Seger dus. Een bakkie koffie zou best smaken. Ja, dat snap ik. Groeten vanuit Mons. Want daar staat hij. Gordijntjes open, helemaal voor elkaar. Koffie?
2: Goedemorgen, goedemorgen.
0: Nou, dat is het wel voor jou, denk ik dan, kan ik me voorstellen. Ah, Freek de Reiziger is er bij Gerard Grootkazijn. Hij heeft zich gemeld. Eerst voor koffie, jongens, nog. Voor de MRC, vergeet je tanden niet te poetsen, Luc. Want meestal als je zo'n nacht hebt gedaan, dan... En van alles tussendoor gegeten nog natuurlijk als je aan het werk bent geweest. En gedronken om wakker te blijven. Geen wijn natuurlijk. Nee, er moest gereden worden in het bijzondere transport. Gerard Grootkazijn. En Freek. Wat heeft Freek gestuurd? Even kijken. Oh, een duimpje erbij. Een vrolijke Freek op deze foto te zien. Helemaal voor elkaar. En een weg waar geen auto op te vinden is. Het is net of je op de middenbaan rijdt. Het is net als je zit op een vliegveld. Wist je niet? Nou, bij deze. Ga eraf. Freek de Reiziger, lekker aan het reizen. En dit, dames en heren, is Olivia Dien.

0: Hoe het nou komt, weet ik niet. Maar ik zit nog steeds met de vakantie in mijn hoofd. En dat komt waarschijnlijk... Ja, nu weet ik het weer. Tuurlijk, komt door Michel van Van Doren. Die is lekker in Swansea geweest. Swansea, vakantie, Harry Jekkers. Nou, vooruitlopend op het... is wel leuk om even het Ancy-lied te laten horen, denk ik. Ancy op vakantie naar Swansea. Harry Jekkers, vooruitlopend op het weer. Het
1: volgende lied gaat over een klein wijfje. Zij heet Ans, maar ze is zo klein, iedereen noemt haar Ancy. En die gaat een keertje op vakantie. En dan ga ik zingen van la la la la la la la. En dan hou ik op met zingen en dan zingen jullie met z'n allen Ancy. Nee, jij bent al een keer geweest, jij weet het al, ja. Ja, ja, want hij zei dat al, Paella, jullie snappen daar geen flikker van. Maar ik wel, want ik ken mijn eigen programma uit mijn hoofd. Ik zei tegen die mensen daar van, dan maken we het in het refrein wat moeilijker. Dan ga ik zingen, olé, en dan jullie, Paella. Zullen we nou voor de gein eens met z'n allen hier vanavond zo'n sfeertje opbouwen van zo'n kantine? Goed, oké? Okay? Dus dan hoeven jullie alleen maar mee te zingen, Ancy en Paella. Dan ga ik precies doen zoals ik het daar gedaan heb. Ik stond er ongeveer zo bij, zo, ongeveer zo.

0: Er was een heel klein meisje.
1: Assie.
0: Veel te laat, dat hoorde je zelf wel. Het was, ik vond het volume gewoon geweldig, het was geinig al. Maar het was gewoon te laat, was het gewoon, hè? Dan begin ik nog een keertje overnieuw, goed? Het gaat tot nu toe nog net als in die kantine, daar zo. Er was een heel klein meisje.
2: Assie.
0: Die ging een keertje op vak.
2: Assie.
0: Weer te laat, hou nou strak, hè, kijk. Naar een land met zongar. Aan de Middellandse Zee. Ja, het is te gek voor woorden eigenlijk, hè. Je staat 6 keer uit te leggen, Ansie en Paella. Gaan we zo'n hoop vogelbuurt geiten weer zee zitten zingen met ze. Nee, geen applaus, alleen Ansie en Paella. Meer wil ik niet horen. Aan de Middellandse Zee. Ze stapte in haar tweede. Stopte bij de afslag. Voor een Engelsman uit Swansea. En ze dacht, ik neem die

0: was het record van dit jaar. Olé! En toen dacht ik... Als ik de kost ga leren... Vraag ik die Engelsman uit... Voor een... Jezus Christus, ik had verwijst. Dat niveau is hier nog bedroevender dan op die... Jongen. Twee woordjes. Nou, ze vonden het daar geweldig op die camping toevallig, hoor. De hele dag bij mijn tent. Hé, hey, je kruis Antsy, paella! Jongen, de hele dag herkend, zeg.
1: Lekker, lekker om te horen, zegt Michel. Nou, ik vond het ook superleuk. Halle Jekkers, voor de duidelijkheid, nog even. De zanger destijds ook van het kleine orkest. Antsy lied. En er is eigenlijk nog kamperen in Spanje aan vooraf gegaan. De cabaret fragment. Dat doen we een andere keer weer. Ja, misschien van de zomer. Als we allemaal op vakantie Antsy paella zitten.
2: Ja, oké. Okay.
1: Wereldoverzicht Europa. We gaan even een rondje maken. Nou ja, vakantiereizen is lekker bezig. Freek de Reiziger ook. Vandaag enkele buien op het Belgische weermenu. In de kustregio's is het wel vrij zonnig begonnen. Het wordt uiteindelijk zometeen heel veel wolken komen eraan. Helemaal bewolkt en af. En toe kan er ook nog de zon doorbreken, maar heel af en toe. Er ontstaan ook buien met temperaturen van 14 tot 16 graden. Is dan niet echt bepaald een zomerse dag. Dat kan ook niet. Het is pas 7 mei. Met een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen hogere temperaturen, 18 tot 20 graden. Daarmee heerlijk weer om te wandelen of om zelfs in de zon te zitten. Of heel snel door te rijden dat je weer in Nederland bent. Tuurlijk. Zaterdag warmte, ruimte voor zon. Alom lekker weer 19 tot 22 graden in het Belgische. En daarna wil je het niet horen, want dan wordt het wisselvalliger. Italië heeft een wisselvallig weerbeeld, mensen. Dagelijks trekken er buien over. Het verschilt overigens wel van dag tot dag waar de meeste regen valt. Want soms zijn er ook dagen waar het de hele dag droog blijft. Je gelooft het of niet. Ruimte voor zon is er dan ook bij met maximaal 20 graden. En hou wel rekening met die zonkracht. Mocht je naar buiten gaan of je raampje opendraaien, krijg je een hele bruine arm bij zonkracht 7. Je kunt snel verbranden. We gaan even naar Antsy op vakantie in Swansea. Oh nee, we gaan naar Spanje, kamperen in Spanje. Want ja, de wisselvalligheid neemt toe. Dat wil je dus niet. Lang droog betekent het niet lang meer... Het her en der komt ook wel een beetje zonnig weer voor, hoor. Buien die soms voor veel regen en onweer zorgen. Ja, nou ja. 20 graden is de meest voorkomende temperatuur op dit moment. En vergeet de zonnebrand niet, staat hierbij. Ja, nou is het wel klaar over die vakantie. Voor Frankrijk onweersbuien die er zijn, maar her en der ook ruimte voor zon. Wisselvallig weerbeeld een beetje, dus wolkenvelden en zon die elkaar afwisselen. Fris voor de tijd van het jaar met hooguit 13 graden in Parijs. Nou, tweede helft van de week is inmiddels ingegaan, moet ik zeggen. En het gaat ook beter worden. Het kan morgen 21 graden worden in de stad van de liefde. Carpentras, 24 graden of misschien nog wel wat warmer morgen. Lekker hoor. Great Britain, hier komt het weerbericht. Michel had het ook kunnen doorgeven, maar hier staat het al. Zonnige periode, er zijn wel veel stapelwolken en regionaal kan de zon best wel lange tijd wegblijven. Er komen ook dus wat buitjes voor en er zijn ook plekken waar het droog blijft. 15 tot 18 graden is de temperatuur in London. Nu, morgen ook nog een graad of 18 maximaal. In het weekend gaat de temperatuur zelfs naar 20 graden. En Schotland heeft een wat minder weerbeeld op dit moment. Maar ja, 15 graden voor Schotse begrippen. Lekker warm. Duitsland, waar het her en der best nog wel oké is. Droog blijft en de zon erbij is gekomen. Maar er komen steeds meer wolkenvelden en ook buien, moet ik zeggen. In Berlijn wordt het in de regen niet warmer dan een graad of 12. Nou, maak er 13 van, maar dan heb je het ook helemaal gehad. Aan het einde van de week dan gaat de temperatuur weer verder de hoogte in. Keulen kan de 20 graden aantikken en zelfs zaterdag 22 graden. Lekker zo. Maar dat houdt niet lang stand, dat droge weer. Er zijn weer in het weekend buien die tot ontwikkeling gaan komen. Om te huilen in Wenen? Nee, niet. Nou ja, nu niet, want geniet nog even van zonnig weer bij 28 graden in de hoofdstad van Oostenrijk. Er komen wat wolkenvelden aan en wat buien. Deze week moet je dan ook in de hoofdstad rekening houden met een flinke klap onweer en een paar graden lager. Zwitserland moet de komende tijd ook rekening houden met wat wisselvalligheid. Hou de radar goed in de gaten en de weerberichtgeving bij ons in Zürich. Halverwege deze week hebben we nu gehad 14 graden. Maar zaterdag wordt het maar liefst 23 graden. Lijkt me een stuk prettiger. Daarna gaat de temperatuur weer naar beneden. Gelukkig dan maar. Onderweg op KBC. Eens even kijken, hoe laat is het? 6:30. Oh, dan kunnen we wel even een plaatje doen. En even kijken wat we aan post hebben. Naar Freekse berichtje en... Luc, de laatste loodjes vandaag. En misschien morgen, daarna lekker 2 weekjes. Bob, waar gaan we dan naartoe? Nou, ik zeg naar Parga, denk ik. Ik lees even verder. Nee, niet naar Parga staat hier. Wel naar Griekenland, maar naar een andere streek. Kalamata. Bekend van die heerlijke olijven. Oh, die Kalamata-olijven. Lekker, man. Heerlijk. Die zwarte zijn dat, hè? Kalamata ligt aan de westkant van de Peloponnesus. Dus een mooi vooruitzicht. Nou, mocht Miranda niet gaan... Of mocht jij toch niet willen, Luc, dan ga ik met je vrouw mee. Heerlijk, ja. Ik neem zo vrij wat dat betreft. Goed, de foto's staan door elkaar. Hans, ik ga zo meteen jouw fotocollectie bekijken, hoor. Onderweg op KBC. Zo meteen maar eens naar de muzikale ketting. Eerst naar 1979 met deze.

0: ABC Radio.
1: Bob van Beten.
0: Bob van Beten. On Greg.
1: Every workday between 11 and 1 o'clock.
2: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
3: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
2: Oh ja?
3: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
2: Klinkt goed.
4: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
5: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op hi-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
6: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
7: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
8: Het boek Van Amstel tot Noordzee. Vol exclusieve interviews met omroepcorrivee Tineke de Nooi, zangeres Connie Vink, presentatrice Inge Diepman, correspondent Mitra Nazar, meesterpianiste Marietta Petkova en vele anderen is nu verkrijgbaar in de webshops en de winkels van KBC en het Museum van de 20e Eeuw. Van Amstel tot Noordzee. Het mediaboek met onthullende verhalen en nooit gepubliceerde foto's. Bestel het nu. Van Amstel tot Noordzee. Ook verkrijgbaar bij boekhandel Stumpel in Almere en Hoorn. En bij Museum Rockart in Hoek van Holland.
9: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Rapper Ali B. is door het Amsterdamse gerechtshof tot een gevangenisstraf van 3 jaar veroordeeld voor de verkrachting van een vrouw op een schrijverskamp en de verkrachting van zangeres Ellen ten Damme. De straf valt hoger uit dan het OM had geëist. Bij het Duitse defensiebedrijf Rheinmetall blijven de bestellingen binnenstromen. De dood van een 24-jarige vrouw uit Os wordt door justitie gereconstrueerd. De vrouw kwam vorig jaar november om het leven toen in de auto waarin zij reed een pistool afging. Een stewardess uit Haarlem is opgenomen in het Amsterdam UMC met symptomen van het hantavirus. Het weer, een mix van wolken en zon, het blijft overwegend droog. Bij een zwak tot matige noordoostenwind wordt het tussen de 12 en 16 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
10: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A12 Arnhem-Duitse grens. Door de grenscontroles 5 minuten vertraging. Op de A12 Duitse grens Arnhem. 8 kilometer file tussen Knoopend Ouddijk en Velperbroek. Door werkzaamheden 20 minuten vertraging.

0: what you want.
1: De muzikale ketting. Schakel 1.

0: is de man van, de man van weet ik niet, maar ik heb geen idee met wie die getrouwd is, was. Geen idee. Jonah Louie, dat was de man van Stop the Cavalry, die je hoorde. En dat was niet alleen trouwens. You always find me in the kitchen at parties. Omdat het daar zo gezellig is, omdat ze daar, natuurlijk omdat ze daar elkaar ontmoeten. Jonah Louie en die Barbara Gaskin was het volgens mij, maar ik weet dat niet meer zeker. Nou ja, lang geleden gemaakt. Het was het jaar 1978. Ja. Ik was 12, dus ik weet dat niet meer wat Renique ook heeft afgespeeld. You always find me in the kitchen at party. Schakel 1 in de muzikale ketting. En hier mag je zo meteen op voortborduren. Terwijl eigenlijk de tweede al klaar staat. Het woordje altijd is altijd heel populair. Vandaag ook weer. Ook het woordje always dus. De Engelse altijd. Ace of base. Zometeen onderweg op KBC Radio. Met Always Have, Always Will uit 1978. Zaten we net. Wordt het 1998. Oké. Okay. Eens even kijken wat we nog meer aan post hebben. Hè. De laatste loodjes wil ik niet zeggen. Maar Kok is er ook weer bij. Kok zegt, ik ben er weer even bij. Zover dat mogelijk is in, met dat rondje rond de kerk. Dat snap ik. Knallen met Freek. Moet ik met je meerijden, Freek, of niet? Even kijken hoor. Hij zit Hoembala die bij. Even kijken of ik mee kan rijden. Dan rijden we samen mee met Freek. Hoor nou toch even. Oké, hij is onderweg, dat wel duidelijk. Maak even een opname dat hij tussen de weilanden aan het rijden is voor Grolleman. Niet te verwarren met Stegeman, want daar hou ik van. Grolleman ook, maar anders dan, zeg maar. Onderweg op KBC, eens even kijken hoor. Nou. De tuinman stuurt ook een berichtje. Maar even kijken, Michael. MRC-mossel, hebben we gehad. Nee, dan kunnen we zo met een tuinman kijken. En niet alleen hij, ook die tuinvrouw is erbij. Ah, we hebben wat boodschappen gedaan. We gaan nu aan tafel om te kijken wat juffrouw Corrie voor lekkers heeft. Nou, ik weet dat je dat meestal niet bestelt, maar ik kan je echt een keer een tosti aanraden, Rudy en Martien. Een lekkere tosti van de kantine. Nou ja. En je hebt wel meegekregen dat haar zus weer op vakantie gaat naar Finland samen met Edwin. En dat Gerrit de Barragaan er ook naartoe gaat. Maar juffrouw Corrie is over een paar dagen, is dat over een goede week, heeft ze ook een paar dagen vrij. Gaat ze even naar haar tweelingzus, Marita. Dus dan is ze er hier niet bij, moet ik ook die tosties verzorgen. Dus ik heb met juffrouw Corrie afgesproken dat ze een hele stapel tosties gaat voorbereiden. En die in de diepvriezer gaat gooien, die moet ik er dan even uithalen 's morgens. Oké. Dat gaat wel goed komen, want ik moet ook wel koffie maken natuurlijk. En ja, ik kan niet alles tegelijk natuurlijk. Edwin. Stuurt een fotootje door. Onder de brug. Wat heb je daar gedaan dan? Ik zie de gordijntjes nog even hangen. Oh, ik sta nu te laden in Mont-sur-Marsien. Onder de snelweg. Bij Charleroi. Het is ook echt wel een raar plekje eigenlijk daar. Nou, mijn collega gaat hier weer lossen. En wat dan? Nou, Norrit denk ik of zo. De Belgen hebben dan eindelijk weer drinkwater. Nou, wat goed van jullie. Wat zijn jullie lief voor onze Belgische vrienden. Tjonge, jonge zeg. Foto's staan een beetje door elkaar, maar kijk er maar even naar. Videootjes zijn er ook bij. Hans heeft het doorgestuurd aan de grens bij Handewitt in Duitsland. Had even tijd voor een bakkie. Ik ook trouwens, dus. En Colding zit er ook nog eventjes bij. Ik heb nog foto's hier van Noorwegen. Heerlijk, Hans, om te kijken. Ze staan door elkaar. Ik snap het hele verhaal. Chronologisch dan ook niet, als ik het zo... Nee. Maar dat is niet anders. Rijka, hey, hi Bob, we luisteren ook mee. We luisteren naar jou. Eindelijk wordt er naar me geluisterd. Rijka en Hans. En ik ga, als je het over vakantie hebt, dinsdag op vakantie naar Mallorca. En wil je een liedje van Douwe Bob draaien? Hans en Rijka, natuurlijk ja. Wil ik zeker? Heb je voorkeur? Of zal ik zelf even wat kiezen? Dan doe ik dat zelf even liever, ja? Komt voor elkaar toch, denk ik wel.
1: De muziekketting, schakel 2.
0: En anders geef je het maar even door, Hans en Rijka. Met een bakje koffie erbij, luisteren naar Ace of Base.

0: Nou, mijn naamgenoot Bob. Ja, en ik mocht er zelf eentje uitkiezen, dus ik koos voor Fanny uit 2025. Koffie trouwens nog voor Hans en Rijka in Noordschuiwoude. Ja, deze Hans afblijven, deze is voor Rijka. Deze is ook voor Noordschuiwoude, maar deze koffie is voor jou, Hans. Jawel. En Douwe Bob erbij. Rijka, fijne goede vlucht en fijne tijd op Mallorca. Auf Mallorca, moet je natuurlijk zeggen dan. Ja, het wordt weer overspoeld door Duitse Leute, vrienden. En ook door Nederlanders, niet te vergeten. Mooi plekje uitkiezen op Mallorca. Dat zal geen probleem zijn, denk ik dan. Veel plezier. Al daar. En een goede vlucht. En je kunt ook met de boot trouwens vanuit Barcelona bijvoorbeeld. Maar ik neem aan dat jullie met het vliegtuig gaat. Oh, verkeersmelding mensen. Attention, attention. Oh nee, Achtung, Achtung. Het is Duits. Oh, zwaar bewolkt. 7,5 graad, zegt Johan. AAC. Allemaal een prettige dag. Groetjes van mij. Maar tussen Diemelstad en Bad Wünnenberg is file. Dat is op de A44 in de richting van Dortmund. 25 minuten vertraging over 4,5 kilometer. Oké. Dank voor het doorgeven. Ik herhaal. Attention, attention, attention. Achtung, Achtung. Oké. Okay. Diemelstad, Bad Wünnenberg. Het is Wünnenberg trouwens, met puntjes. Wünnenberg. Vielen dus op de A44 in de richting van Dortmund. 25 minuten, 4,5 kilometer stau. Oké. Okay. Edwin, ik heb 4 foto's gestuurd, Bob. Daar moet je even op klikken. Dan staan ze uit elkaar. Oh, oké. Okay. Ik zag alleen maar de brug aan de onderkant. Even kijken. Oh ja, inderdaad, daar sta jij. Oh, zo'n bekend plekje ook. Volgens mij heb ik dat wel eens gezien, dit plekje. Laat die Norrit er maar lekker uitgaan. Het kan even lekker gespoeld worden. En dan hebben ze weer sauber wassen. Daar in België. Oké, dat is Duits niet goed. Ja, ik ben helemaal in de Duitse ban. Komt omdat Marcel er ook bij is gekomen. Marcel Deutzer. Ik pik even het laatste stukje mee van de uitzending. Nou, gelukkig maar. Oh, en Rijka zegt, ja, we gaan met het vliegtuig. Nee, ik ga met mijn werk op vakantie. Oh, gezellig. En Hans past op het hondje. Dat is helemaal voor elkaar. Nou, schakel 3 in de muzikale ketting. Misschien moet het wel het nummer worden waar Hannes mee komt. Wel een Hans, Hannes, dus van Tontrans. Jan Pendelis, naar de boot. Ik wil altijd bij jou zijn van Jannes. Wie weet, maar eerst Room 11.
1: Smoky room, city noises, traffic lights, and a lot of different voices. A breeze in the trees, evening sun. Oh yeah.

0: Nederlandse jazzzanger Janne Scha. Geweldige zangeres trouwens. Room 11, daar maakte ze toen deel van uit. One of These Days, onderweg bij KBC. Ja, oh, dit is lekker, dit is fijn. Fool's Overture. Supertramp, maar dat nummer ga ik niet helemaal laten horen. Ik gebruik het even ter ondersteuning. Want ja, wat is er allemaal aan de hand? Nou, niet zoveel eigenlijk, maar ja. Klaas uit Frankrijk heeft een bericht gestuurd. En het is binnengekomen, Klaas. Ja, jij denkt dat het in de spam terecht is gekomen. Maar toch is er echt iets niet helemaal lekker gegaan. Ik kom er zo meteen op terug. Ruud van der Zee, daar ben je dan, mijn verloren zoon. Ik pik ook nog even 10 minuten van onderweg mee. Ik ben namelijk net wakker. En ik ga zo weer aan de rol richting Milano. Een fijne middag. Ja, dat krijg je als je in de avond- en nachtwerk zit. Je collega Luc heeft dat ook, dus ja, ik snap dat, tuurlijk. Het is wel een heel mooi nummer, zegt Hannes over Jannes. Ik wil altijd bij jou zijn. Ik ken het, ik vind het mooi. Het is van best lang geleden al. Wie weet wordt dat schakel 3 in de ketting. Kan. Het programma is nog niet voorbij. Het zou kunnen, de derde schakel moet nog komen. Dus... Onderweg KBC, mocht ik nou een bericht hebben, jij hebben gestuurd en ik nog niet heb voorgelezen, excusez-moi. Maar volgens mij zit er niks in de spam zeg maar. Ja, even naar Frankrijk, naar Klaas. Het lijkt erop dat mijn bericht nooit is aangekomen in de spamfolder. Nou, vandaag klopt dat, maar gisteren niet hoor. En eergisteren sprak je het woord uit, écouteren, luisteren dus. Ik zei dat vast niet goed, maar écouteren. Maar... Wist je, zegt Klaas, dat het een woord is uit heel oud-Nederlands? Écouteren. Nee? Het is ook helemaal niet waar, zegt Klaas. Ik heb het uit mijn duim gezogen. Ja, lekker, hè? Potverdrie. En gisteren had je het over bepaalde nummers. In een live versie. Nou, hier in Frankrijk hebben we een paar die echt iconisch zijn. De band Telephone. Met het nummer Crédillon. Assepoester dus. Telephone is een groep die groot succes had, veel succes had van 76 tot 1986. Echt een goede rock'n'roll op zijn Frans. Was echt heel populair, zegt Klaas. En dat nummer, je hebt iets meegestuurd? Ja, inderdaad, ja. Werd jarenlang regelmatig op de radio gedraaid. Ik weet niet of ik daaraan toe ga komen. Ik vermoed, nou, ik weet niet, misschien het staartje van de uitzending. Het is al 5 voor, maar nee. Ik denk niet meer dat we het helemaal gaan redden, Klaas, in La Douce France. Maar dan misschien morgen wel weer op vrijdag. Het zou zomaar kunnen. Wat is dit? Wat is dit nou? Hebben we het over écouteren? L'amour toujours. Want toujours is het woordje altijd in het Frans. En komt dat mooi uit? Always. Op zijn Engels. Altijd. Have always will van Ace of Base wordt aangesloten door deze. L'amour toujours. Gigi Latou.
1: Schakel 3.
0: Dat zeg ik, Gigi Lacustino. L'amour toujours. Dat is de derde schakel in de muzikale ketting vandaag. En daarmee ronden we onderweg dan ook netjes af. Even vast zwaaien. Kom er zo meteen nog wel even op terug. Maar voor degene die moeten afhaken.

0: Gigi D'Agostino van een kwart eeuw geleden. Uit 2001, L'Amour Toujours, laatste schakel in de ketting. Laatste berichtje, Gerald in Den Haag. Alweer bedankt, Boppie. Het was je geslaagd, toppie, Boppie. Fijne namiddag voor iedereen. Tot de morgen. Bye, bye, zwaai, zwaai. Nou, de stemming zat er goed in en die zit er goed in. Meer dan 50 jaar popmuziek onderweg bij KBC Radio. Ik wens je een fijne voortzetting van je dag. Jasper, ook een duimpje van mij terug. Dank je wel, goed dat je er was. Oh ja. Er was nog een verzoekje. Nee, er zat geen verzoekje bij. Het was gisteren al. Echt gelukkig maar. Nou, mooi op tijd klaar. Meer dan 50 jaar popmuziek zometeen. Mark en het Zoutuur om 3 uur. En KBC is onderweg is er morgen weer. Via barregaanderadio.nl, Hollands Palet en Den Haag Totaal. En altijd via kbcradio.nl en via diverse apps. Tot morgen.
1: Hier hoor je alle hits.
2: Onderweg.
1: KBC.
3: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
7: Oeh, kom het voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
8: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenbol en een zorgeloos gevoel.
9: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen.
10: Vaarwel, oude onderbroek.
9: Ich bin Andy Meister.
11: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
1: KBC.
12: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt dat na de uitbraak op het cruiseschip Hondius bij 5 mensen het hantavirus is vastgesteld. Volgens WHO zijn er waarschijnlijk nog 3 gevallen. De mogelijke besmetting van een KLM-stewardess is niet in deze cijfers meegenomen. Gisteren meldde de WHO ook 8 gevallen, maar er waren er toen maar 3 bevestigd. Later vanmiddag wordt een nieuwe update verwacht. De 8 personen bevonden zich aan boord van de Hondius. 3 van hen zijn overleden, een Nederlands echtpaar en een Duitse burger. Rapper Ali B. is door het Amsterdamse gerechtshof tot een gevangenisstraf van 3 jaar veroordeeld voor de verkrachting van een vrouw op een schrijverskamp en de verkrachting van zangeres Ellen ten Damme. De straf valt hoger uit dan het OM had geëist. In hoger beroep werd om 2,5 jaar cel gevraagd. In 2024 werd B. door de rechtbank tot 2 jaar cel veroordeeld. B. werd vrijgesproken van de aanranding van Jill Helena en van de aanranding van een vrouw in Heilo. Het hof vindt dat daar te weinig steunbewijs voor was. En de advocaat van Ali B., Bart Schwier, denkt dat B. niet op korte termijn achter de tralies zit. Schwier gaat in cassatie bij de Hoge Raad. De hoogste rechter zal zijn licht over de zaak laten schijnen en bekijkt of het recht op de juiste manier is toegepast. Schwier denkt dat die procedure 1 jaar in beslag gaat nemen. Ondertussen hoeft B. de straf nog niet uit te zitten. In hoger beroep is Faisal Oe tot 26,5 jaar gevangenisstraf veroordeeld voor de dubbele moord op 2 broers in een McDonald's-filiaal in Zwolle in 2022. De straf valt lager uit dan de veroordeling in 2023. Toen besloot de rechtbank dat Oe 30 jaar achter de tralies kon plaatsnemen. Het hof kwam tot een lagere straf omdat Oe onder andere in detentie een stoornis heeft opgelopen. Eind maart 2022 schoot hij de broers Ali en Hussein dood. Het weer, een mix van wolken en zon. Het blijft overwegend droog. Bij een zwak tot matige noordoostenwind wordt het tussen de 12 en 16 graden. Dit was het Radio Nieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging gemeld op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Bij knooppunt Del staat een vrachtwagen met pech. Hou rekening met een kwartier oponthoud. A12 van Arnhem naar Duitsland. Bij de grenscontrole staat 10 minuten vertraging. En de A12 Duitse grens richting Arnhem. Bij de werkzaamheden aan de IJsselbrug is de linkerrijstrook dicht. En de vertraging is opgelopen tot een klein half uur. We are

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
2: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
1: Oh ja?
2: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
1: Klinkt goed.

0: jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
1: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
2: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
3: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
4: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Hyclean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. Hyclean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
5: Komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
6: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenboel en een zorgeloos gevoel.
7: Slim financieren? Kies voor Capilex en ontvang een razendsnelle beoordeling van je aanvraag, vaak al binnen één werkdag. Geen jaarcijfers nodig, financiering op basis van vastgoed als onderpand. Kijk op capilex.com, jouw zakelijke lening, zo geregeld. Makkelijk, zeker, Capilex.
8: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
9: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt dat na de uitbraak op het cruiseschip Hondius bij 5 mensen het hantavirus is vastgesteld. Volgens WHO zijn er waarschijnlijk nog 3 gevallen. Later vanmiddag wordt een nieuwe update verwacht. Rapper Ali B. is door het Amsterdamse gerechtshof tot een gevangenisstraf van 3 jaar veroordeeld voor de verkrachting van een vrouw op een schrijverskamp en de verkrachting van zangeres Ellen ten Damme. En de advocaat van Ali B., Bart Schwier, denkt dat B. niet op korte termijn achter de tralies zit. Schwier gaat in cassatie bij de Hoge Raad. In hoger beroep is Faisal Oe tot 26,5 jaar gevangenisstraf veroordeeld voor de dubbele moord op 2 broers in een McDonald's-filiaal in Zwolle in 2022. De straf valt lager uit dan de veroordeling in 2023. Het weer, een mix van wolken en zon, het blijft overwegend droog. Bij een zwak tot matige noordoostenwind wordt het tussen de 12 en 16 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
10: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Knoopend Empel en Knoopend Del staat 12 kilometer file door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is een half uur. De werkzaamheden aan de IJsselbrug op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem tussen Zevenaar en Knoopend Velperbroek. 8 kilometer file, bijna een half uur vertraging. Tot zaterdag is vanuit Duitsland maar 1 rijstrook open. En veel vertraging op de A27 Breda richting Gorinchem. Tussen Hank en de brug bij Gorinchem staat het stil over 7 kilometer.

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
3: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
4: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
5: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik bin Andy Meister.
6: ABC. Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Na de herstemming op 29 april is Democraten Gorinchem definitief de grootste fractie geworden in de gemeenteraad. De partij kreeg 7 zetels, net zoveel als bij de landelijke gemeenteraadsverkiezingen de maand ervoor. De herstemming vond plaats omdat er op 18 maart mogelijk was gefraudeerd. De opkomst bij de herstemming was iets lager dan op 18 maart. 47% bracht een stem uit. Een maand eerder was dat 50,5%. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt dat na de uitbraak op het cruiseschip Hondius bij 5 mensen het hantavirus is vastgesteld. Volgens WHO zijn er waarschijnlijk nog 3 gevallen. De mogelijke besmetting van een KLM-stewardess is niet in deze cijfers meegenomen. De 8 personen bevonden zich aan boord van de Hondius. 3 van hen zijn overleden, een Nederlands echtpaar en een Duitse burger. En 2 opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn in Singapore op het hantavirus getest. Het gaat om 2 mannen van 65 en 67 jaar. 1 van hen heeft geen ziekteverschijnselen, de andere een loopneus. Het tweetal wacht in isolatie de uitslag van de testen af. De 2 mannen vlogen na hun cruise op 25 april van Sint Helena naar Johannesburg. Volgens de gezondheidsdienst in Singapore zaten zij op dezelfde KLM-vlucht als de Nederlandse vrouw die een dag later in Zuid-Afrika overleed. Het Gelderse Eerbeek krijgt een nieuwe klap te verduren. Het faillissement van papierfabriek Koldenhoven. 110 medewerkers komen op straat te staan. Het is de 2e fabriek in Eerbeek die moet sluiten, want 3 jaar geleden ging ook al de fabriek Stora Enso de Hoop dicht. Het faillissement van Koldenhoven is hard aangekomen. De fabriek bestaat ruim 350 jaar en generatie op generatie ging er werken. Energiekosten en een afnemende vraag deden Koldenhoven de das om. Het weer, een mix van wolken en zon, het blijft overwegend droog. Bij een zwak tot matige noordoostenwind is het tussen de 12 en 16 graden. Dit was het radionieuws.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 in Den Bosch richting Utrecht tussen Knopen de Empel en Waardenburg 7 kilometer file. A12 Duitse grens Arnhem door werkzaamheden aan de IJsselbrug. 8 kilometer file tussen Knopen het Ouddijk en Velperbroek. A20, hoek van Holland richting Gouda. Tussen Terbrechtseplein en Nieuwekerk aan de IJssel staat het stil over 7 kilometer. De vertraging is 3 kwartier.

0: Zee. Jouw hits, jouw station.
1: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren een intensief gebruik. Werkbank op maat. Ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
5: Zou je eigenlijk een veel makkelijker 06-nummer willen? Bijvoorbeeld voor je bedrijf of gewoon voor jezelf? Kijk dan eens op 06express.nl. Bij ons kies je uit meer dan 10.000 06-nummers. Overzet is makkelijk en daar helpen we je graag bij. Kies jouw nieuwe 06-nummer al vanaf 5 euro via 06express.nl.
6: Vroeger kocht je op het vliegveld een prepaid simkaartje. Dan stond je een half uur in de rij, probeerde je met handen en voeten uit te leggen wat je wilde en dan werkte die niet eens. Met eSIM op reis bestel je gewoon voor vertrek een databundel via de app. 2 minuten, klaar. Je landt en je bent online. Welkom in de toekomst. eSIMopreis.nl.
7: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
8: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
9: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Na de herstemming op 29 april is Democraten Gorinchem definitief de grootste fractie geworden in de gemeenteraad. De partij kreeg 7 zetels, net zoveel als bij de landelijke gemeenteraadsverkiezingen de maand ervoor. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt dat

0: Na de uitbraak op het cruiseschip Hondius bij 5 mensen het hantavirus is vastgesteld. Volgens WHO zijn er waarschijnlijk nog 3 gevallen. En 2 opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn in Singapore op het hantavirus getest. Eén van hen heeft geen ziekteverschijnselen, de andere een loopneus. Het tweetal wacht in isolatie de uitslag van de testen af. Het Gelderse Eerbeek krijgt een nieuwe klap te verduren. Het faillissement van papierfabriek Coldenhoven. 110 medewerkers komen op straat te staan. Het weer, een mix van wolken en zon, het blijft overwegend droog. Bij een zwak tot matige noordoostenwind is het tussen de 12 en 16 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem doe je er tussen Zevenaar en knooppunt Velperbroek een half uur langer over. Het komt door de wegwerkzaamheden aan de IJsselbrug. Dan nog de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en Nieuwerkerk aan de IJssel is een ongeluk gebeurd. Ook hier is je oponthoud een half uur. 2 rijstroken zijn er dicht.
2: Jij altijd al Turkse fluit willen hebben op vrachtauto? Turkse fluit. En jouw vrouw wordt niet boos. Turkse fluit is mooiste fluit. Hé, hey, is een mooie fluit, hè?
3: Oh, is mooie Turkse fluit.
2: Is een mooie fluit voor op vrachtauto, niet? Jij thuiskomen, jij fluit, jouw vrouw eten klaar.
3: Oh, dat is mooi.
2: Turkse fluit is mooi. Turkse fluit 24 volt en Turkse fluit 12 volt. Bestel nu de originele Haido Turkse fluit. Bij kbcimport.com.

Hallo, ik ben Camiel Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, The Mighty Roadroller, Spotlight On, een mini-special van een groep of artiest, The Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de best new country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891 AM. Hits from the Heartland on the Mighty.

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Zo, buurman. Strak geschilderd, hoor.
2: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
1: Oh ja?
2: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
1: Klinkt goed.
3: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
4: Zou je eigenlijk een veel makkelijker 06-nummer willen? Bijvoorbeeld voor je bedrijf of gewoon voor jezelf? Kijk dan eens op 06express.nl. Bij ons kies je uit meer dan 10.000 06-nummers. Overzetten is makkelijk en daar helpen we je graag bij. Kies jouw nieuwe 06-nummer al vanaf 5 euro via 06express.nl.
5: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
6: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister.
7: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
8: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
9: Dit is Ellie van Loenen met het Radio Nieuws. De zorg voor en de opvang van de opvarenden van het cruiseschip Hondius, die in het Leids Universitair Medisch Centrum is opgenomen, gaat volgens plan. Er wordt alle ondersteuning en zorg geboden die de patiënt nodig heeft. Over de nationaliteit en de toestand van de patiënt die mogelijk besmet is met het hantavirus wordt vanwege privacyredenen geen uitspraak gedaan. De opvarende kwam gisteravond met een eerste evacuatievlucht op Schiphol aan. Ondanks de hoge brandstofprijzen zijn Nederlanders de afgelopen tijd meer met de auto gaan rijden. Het tankgedrag is wel veranderd, want er wordt vaker over de grens getankt. Dat meldt mobiliteitsadviesbureau Goudappel. Er werd gekeken naar meer dan 276.000 ritregistraties van 8160 automobilisten. Wekelijks werd er gemiddeld 188 kilometer meer gereden. Over de grens in België liep het aantal tankbeurten met bijna 40% op. Ook gingen Nederlanders vaker naar Duitsland om te tanken. Op een brandweeroefenterrein in Dordrecht is tijdens het trainen een echte brand uitgebroken. Onduidelijk is hoe deze brand kon ontstaan. Vanmorgen sloegen de vlammen uit een afzuiginstallatie in een nagebouwde industriehal. Deze brand had helemaal niets met de trainingen te maken. Op het oefenterrein zijn huizen, een stuk snelweg en industriepanden nagebouwd om het blussen zo goed mogelijk te kunnen trainen. Er is niemand gewond geraakt. De Europese Commissie denkt dat het deze maand lukt om goedkeuring over een deel van de handelsdeal met de VS te bereiken. Afgelopen nacht kregen de EU, het Europees Parlement en de lidstaten het niet voor elkaar om de neuzen dezelfde kant op te krijgen, maar de draad wordt op 19 mei weer opgepakt. De gesprekken verlopen stroef omdat de Amerikaanse president Trump afgelopen week dreigde met 25% importheffing op auto's omdat Europa zich volgens hem niet aan de deal houdt. Hij legt niet uit wat eraan schort. Het weer, een mix van wolken en zon, het blijft overwegend droog. Bij een zwak tot matige noordoostenwind is het tussen de 12 en 16 graden. Dit was het Radio Nieuws.
10: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat file op de A12, Duitse grens richting Arnhem. Tussen Zevenaar en knooppunt Velperbroek rijdt het langzaam vanwege de wegwerkzaamheden aan de IJsselbrug. Het oponthoud is hier een klein half uur. Dan de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht doe je er 20 minuten langer over. Miami, yeah.

Zoals elke dag alweer een nieuwe aflevering van ons hete programma met herinneringen aan de zeezenders, de offshore stations. Het Zoute Uur, een programma voor de strijdkrachten, dat is wat anders. Dat was er vroeger, maar is misschien ook nu wel weer actueel. Nou, verderop meer daarover. En vandaag muziek van Doe Maar, Belle Hélène, dat is een klassieker uit je speaker. We hebben Black and White van Greyhound. Brian Ferry komt voorbij en Top of the World van The Carpenters. Allemaal mooie muziek, genoeg redenen om bij ons te blijven. En we hadden vandaag al Culture Club en Karma Chameleon. En we hadden David-Alexandre Winter, een Nederlander uit Parijs met Oh Lady Mary. Nou, je hebt hem net gehoord, dus het heeft geen pas dat ik nog een beetje ga zingen.

0: Muziek uit de tijd van de zeezenders. Het Zoute Uur.
1: Hallo, dit is Mi Amigos, Jerry Hoogland. En het is echt tof dat je luistert naar het Zoute Uur op KBC Radio.

5, 4, 3, 2, 1. Dat was de Britse formatie Manfred Mann hier op KBC Radio in het Zoute Uur. Momenteel is er veel aandacht en belangstelling voor de marine, land- en luchtmacht. En heel lang geleden was er bij de Nederlandse openbare omroep, de publieke omroep, een programma voor de strijdkrachten. Het ging voor het eerst de lucht in 1945 en werd uitgezonden door Radio Herreizend Nederland. Zo heette dat. Nederland was weer in opbouw. Er kwamen militaire onderwerpen in voor en veel toen populaire muziek. Het programma was heel erg populair en niet alleen bij de soldaten. Ik zou zeggen, Erik, gooi er nog een plaat tegenaan. Je kan altijd mailen naar mij, naar mark@kbcradio.nl.

dat haantje. Kant en klaar een roomboter gebraden, vacuüm verpakt en daardoor zeer lang houdbaar. Goudhaantje, Herman Kramer BV, telefoneer ons op het nummer 05 138 2073.

0: maar omgebruikt. U eigenlijk Kroma.
1: Kroma, dat gaat vanzelf. Ik vind het tenminste heel erg prettig. Ik gebruik het al jaren, zolang het er is eigenlijk al. Het zuurt veel lekkerder ervan.
2: Het ziet er smakelijk uit als het op tafel komt.
3: Prachtig, bruin, prachtig.
0: Ja, Kroma.

0: Het Zoute Uur. Muziek uit de tijd van de zeezenders.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
3: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De zorg voor en de opvang van de opvarenden van het cruiseschip Hondius, die in het Leids Universitair Medisch Centrum is opgenomen, gaat volgens plan. Er wordt alle ondersteuning en zorg geboden die de patiënt nodig heeft. Ondanks de hoge brandstofprijzen zijn Nederlanders de afgelopen tijd meer met de auto gaan rijden. Het tankgedrag is wel veranderd, want er wordt vaker over de grens getankt. Op een brandweeroefenterrein in Dordrecht is tijdens het trainen een echte brand uitgebroken. Onduidelijk is hoe deze brand kon ontstaan. De Europese Commissie denkt dat het deze maand lukt om goedkeuring over een deel van de handelsdeal met de VS te bereiken. Het weer, een mix van wolken en zon. Het blijft overwegend droog. Bij een zwak tot matige noordoostenwind is het tussen de 12 en 16 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Utrecht naar Duitsland heb je bij Westervoort 10 minuten vertraging. En de andere kant op 25 minuten extra. Dat komt door werkzaamheden. Op de A50 van Arnhem naar Os voor het knooppunt Ewijk 20 minuten vertraging. En dat komt door een ongeluk.
2: De nieuwe Heimunication HM160 Marine Portofoon is nu leverbaar. Standaard met alle internationale en nationale kanalen, inclusief kanaal 31. De Heimunication HM160 is een portofoon van het type Float & Flash en is ook voorzien van ATIS. De portofoon wordt compleet geleverd met een 220 volt muurlader. De Heimunication HM160 is een professionele marine portofoon en is verkrijgbaar via kbcimport.com.
3: Miami Girl!

0: Het tweede gedeelte van het Zoute Uur is alweer even bezig. We worden Greyhound met Black and White en Net Into Temptation van Crowded House. Dikke hit was dat in de jaren 80 van de vorige eeuw. Het is tijd voor onze persoonlijke top 3 uit de jaren 60, 70 of 80. Je kan altijd een verzoek aan ons doen. Ga dan even mailen naar mijn mailadres hier bij KBC Radio. Dat is Mark met een C, het kbcradio.nl. En misschien hoor je binnenkort jouw persoonlijke top 3 in ons Zoute Uur.
1: En dan nu KBC's Retro Top 3. Top 1, top 3.

0: Geniet van KBC's Retro Top 3.
1: Nummer 2.
2: Hey luisteraars, hier is Ferry Eden, voormalig zeezender DJ van Radio Mi Amigo en Monique. En ik luister mee naar het Zoute Uur bij KBC.

Drie nummers op rij gedraaid in onze persoonlijke top 3. Als je een idee hebt, suggestie, ga even naar mark.nc@kbcradio.nl en vraag ook zo'n persoonlijke top 3 aan. Rest mij om afscheid te nemen. Het zoute uur is er weldra weer en ik neem afscheid van je met Going to a Go-Go van Smokey Robinson en The Miracles uit de jaren 60.

0: Hershey. Pure frisdranken, verrukkelijke smaken. Hershey, een frisse dronk op een dag als vandaag. Hershey, een smaak die je bijblijft.
1: Het geluid van Middengolf. 8 mei.

0: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
3: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist met een persoonlijk advies voor elke vraag.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
7: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Volgens de Koninklijke Marechaussee is de natuurbrand die op 29 april in het Harde uitbrak ontstaan tijdens een geplande oefening met springstoffen. Tijdens die oefening werd munitie tot ontploffing gebracht. De oefening was netjes aangevraagd en het springplan was ook goedgekeurd door de autoriteiten. Mogelijk zijn er tijdens het springen van de mijnen hete deeltjes uit de springkuil gesprongen. Op beelden van de oefening is te zien dat na de ontploffing op meerdere plekken rondom de springput brandhaarden ontstonden. De zaak rond de dood van de 16-jarige Giannini uit Delft wordt gereconstrueerd. Dit om exact te onderzoeken wat er op 22 januari op de plaats van het misdrijf in Den Horen heeft afgespeeld. Een 18-jarige jongen wordt verdacht van de fatale steekpartij. Het latere slachtoffer zou met geweld de scooter van de verdachte hebben willen stelen. 2 minderjarige jongens hebben die verklaring bevestigd. Begin deze week is een oud-politieagent uit Emmen opgepakt. De 32-jarige vrouw wordt verdacht van schending van het ambtsgeheim, omkoping en computervredebreuk. Ze zou een politieambtenaar hebben omgekocht, zonder toestemming in de politiesystemen hebben gekeken en de informatie hebben doorgespeeld. Volgens het Openbaar Ministerie heeft ze zich ook laten omkopen. Haar voorarrest is vandaag met 2 weken verlengd en de verdachte mag alleen contact met haar advocaat hebben. 4 politieke groepen en 30 Europarlementariërs uit 11 landen willen dat de lidstaten snel een Europese defensieunie oprichten. Zij vinden dat Europa zich alleen op die manier zelfstandig kan verdedigen. Die unie moet een plek binnen de NAVO krijgen, maar ook los daarvan aan de slag kunnen. Initiatiefnemer is de Nederlandse Europarlementariër Reinier van Lanschot. De Defensie-Unie moet de NAVO versterken en met het Verenigd Koninkrijk, Canada, Noorwegen en Oekraïne samenwerken, maar ook onafhankelijk van de VS kunnen opereren. Het weer, een mix van wolken en zon, het blijft overwegend droog. Bij een zwak tot matige noordoostenwind is het tussen de 12 en 16 graden. Dit was het radionieuws.
8: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Hoofddorp en Roelof Arendsveen 10 minuten extra. A12 richting Duitsland voor het knooppunt Velperbroek 10 minuten vertraging door de werkzaamheden. En de andere kant op bij het knooppunt Velperbroek doe je er ook een kwartier langer over door werkzaamheden daar. Dan de A50 vanuit Arnhem naar Os tussen knooppunt Grijshoort en knooppunt Valburg 25 minuten vertraging. Het rijdt langzaam over 11 kilometer. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. En op de N317 van Doetinchem naar Dieren tussen Hoogkeppel en de aansluiting met de N348 10 minuten vertraging. We are.

0: jbl.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
1: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
2: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
3: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik bin Andy Meister.
5: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
6: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
7: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Volgens de Koninklijke Marechaussee is de natuurbrand die op 29 april in het Harde uitbrak ontstaan tijdens een geplande oefening met springstoffen. Tijdens die oefening werd munitie tot ontploffing gebracht. De zaak rond de dood van de 16-jarige Gina Nini uit Delft wordt gereconstrueerd. Dit om exact te onderzoeken wat er op 22 januari op de plaats van het misdrijf in Den Horen heeft afgespeeld. Begin deze week is een oud-politieagent uit Emmen opgepakt. De 32-jarige vrouw wordt verdacht van schending van het ambtsgeheim, omkoping en computervredebreuk. 4 politieke groepen en 30 Europarlementariërs uit 11 landen willen dat de lidstaten snel een Europese defensieunie oprichten. Zij vinden dat Europa zich alleen op die manier zelfstandig kan verdedigen. Het weer, een mix van wolken en zon, het blijft overwegend droog. Bij een zwak tot matige noordoostenwind is het tussen de 12 en 16 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
8: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De avondspits komt op gang. Er staat al 345 kilometer file verspreid over het land. Er staan met name files in de Randstad en in Gelderland. Op de A12 richting Duitsland, tussen knooppunt Grijsoord en Westervoort. 20 minuten vertraging door de werkzaamheden daar. Ook 20 minuten extra bij je kwijt op de A28 Amersfoort-Zwolle. Tussen het Harde en Zwolle Centrum. Door een auto met pech is de linkerrijstrook dicht. A50 van Arnhem naar Os tussen knooppunt Grijsoord en knooppunt Valburg. 25 minuten vertraging door bergingswerk. Linkerrijstrook is afgesloten. De A58 vanuit Breda naar Tilburg bij Ulvenhout 10 minuten extra. En op de N325 Nijmegen-Arnhem ben je ook 10 minuten langer onderweg tussen Westervoort en knooppunt Velperbroek.
9: Voor het grootste assortiment in communicatieproducten gaat u naar kbcimport.com. U vindt bij ons pagers, portofoons, marifoons, cb-radio's, PMR 446, dvd-tv's, kortom te veel om op te noemen. Kijk voor ons volledige assortiment op kbcimport.com of bel 0318 552491.

0: je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
1: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
2: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
5: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
6: APC. Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius, die vandaag in het Radboud UMC in Nijmegen is opgenomen, is ondertussen positief op het hantavirus getest. Dat laat het ziekenhuis in een verklaring weten. De patiënt ligt in isolatie. Volgens het ziekenhuis lopen andere patiënten en bezoekers geen risico op besmetting. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat het om een ernstig incident gaat, maar schat het risico voor de publieke volksgezondheid laag in. En op het cruiseschip Hondius zelf zijn voorzorgsmaatregelen getroffen om de kans op verspreiding van het hantavirus te beperken. De kamers aan boord worden gedesinfecteerd. De opvarenden moeten zoveel mogelijk in hun hut blijven en een mondmasker dragen. De Wereldgezondheidsorganisatie adviseert mensen die mogelijk besmet zijn meer maatregelen te nemen, maar het lijkt erop dat er op dit moment geen andere passagiers zijn die symptomen van het virus hebben. De Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme zegt dat de overheid moet ophouden met het inzetten van algoritmes om op die manier fraude en criminaliteit op te sporen, omdat dit vaak tot discriminatie leidt. Tussen 2012 en 2023 werden rond de 10.000 studenten op basis van algoritme op fraude met studiefinanciering gecontroleerd. De overheid moet volgens de Staatscommissie voor andere methodes kiezen. Profilering raakt aan kernprincipes van goed bestuur, de rechtsstaat en democratie. Gisteravond laat heeft Israël een luchtaanval op een zuidelijke wijk van Beirut uitgevoerd. Het is de eerste aanval op de Libanese hoofdstad sinds de wapenstilstand vorige maand werd afgesproken. Het doelwit was een commandant van het elitekorps van Hezbollah. Volgens Israël is hij bij de aanval om het leven gekomen. De Israëlische premier Netanyahu en defensieminister Katz zeggen dat geen enkele terrorist immuniteit geniet en dat de lange arm van Israël iedere vijand en moordenaar weet te bereiken. Het weer. Het blijft droog. In de nacht wordt het tussen de 3 en 9 graden. Morgen start de dag zonnig. Later meer stapelwolken en plaatselijk een bui. Bij een matige oostenwind wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het radionieuws.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het is een drukke avondspits. Er staat al ruim 500 kilometer file. Zoals gebruikelijk op donderdag is het druk. Er zijn een aantal files die opvallen. De A2 richting Utrecht, dan loopt het vast bij Den Bosch. Tussen Boxtel Noord en Kerkdriel een kwartier vertraging door een ongeluk, maar de weg is hier weer vrij. De A2 bij Eindhoven richting Maastricht, tussen knooppunt Batendorp en knooppunt Leenderheide, 20 minuten extra door een vrachtwagen met pech. De A28 Amersfoort Zwolle, tussen het Harde en Zwolle Centrum, 35 minuten vertraging. Linkerrijstrook is daar afgesloten. En de A35 van Enschede naar Almelo, tussen Enschede en Delden, een half uur vertraging. Door een vrachtwagen met pech is de rechterrijstrook hier dicht. En op de N225 van Oosterbeek naar Rhenen heb je tussen Wolfhezen en de aansluiting met de A50 een half uur vertraging.

0: Jouw station.
1: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
2: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
3: Komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
4: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenboel en een zorgeloos gevoel.
5: Vroeger kocht je op het vliegveld een prepaid simkaartje. Dan stond je een half uur in de rij, probeerde je met handen en voeten uit te leggen wat je wilde, en dan werkte die niet eens. Met eSIM op reis bestel je gewoon voor vertrek een databundel via de app. 2 minuten, klaar. Je landt en je bent online. Welkom in de toekomst. eSimOpReis.nl.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
7: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius, die vandaag in het Radboud UMC in Nijmegen is opgenomen, is ondertussen positief op het Hantavirus getest. Dat laat het ziekenhuis in een verklaring weten. En op het cruiseschip Hondius zelf zijn voorzorgsmaatregelen getroffen om de kans op verspreiding van het Hantavirus te beperken. De Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme zegt dat de overheid moet ophouden met het inzetten van algoritmes om op die manier fraude en criminaliteit op te sporen, omdat dit vaak tot discriminatie leidt. Gisteravond laat heeft Israël een luchtaanval op een zuidelijke wijk van Beirut uitgevoerd. Het is de eerste aanval op de Libanese hoofdstad sinds de wapenstilstand vorige maand werd afgesproken. Het weer. Het blijft droog. In de nacht wordt het tussen de 3 en 9 graden. Morgen start de dag zonnig. Later meer stapelwolken en plaatselijk een bui. Bij een matige oostenwind wordt het 16 tot 19 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
8: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Zoals altijd is het druk op donderdag. Er staat nu bijna 550 kilometer file. Bij Eindhoven loopt het vast op de A2 naar Maastricht voor het knooppunt De Hocht. 10 minuten vertraging. A4 Rotterdam richting Amsterdam, ja. Dus Rijswijk, Plaspoepolder en knooppunt.

Vliet 12 kilometer en 20 minuten vertraging. De A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum 16 kilometer. Door het slechte wegdek is de spitsstrook daar dicht en dat kost je 40 minuten extra. A35 van Enschede naar Almelo tussen Enschede en Delden een kwartier vertraging. Komt door een kapotte vrachtwagen. Dan de N325 Nijmegen-Arnhem tussen het Gelredoom en knooppunt Velperbroek rijdt het langzaam over 6 kilometer. Dat komt door de werkzaamheden aan de IJsselbrug op de A12. En dat levert op de N325 ruim een half uur vertraging op.

0: We are officially 891. The hottest station on your AM dial. This is KBC. Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
6: Oeh, kom het voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder? Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant. Een perfecte buitenboel en een zorgeloos gevoel.
7: Vroeger kocht je op het vliegveld een prepaid simkaartje. Dan stond je een half uur in de rij, probeerde je met handen en voeten uit te leggen wat je wilde, en dan werkte die niet eens. Met eSIM op reis bestel je gewoon voor vertrek een databundel via de app. 2 minuten, klaar. Je landt en je bent online. Welkom in de toekomst. eSIM op reis.nl.
8: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
9: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Er is nog altijd onduidelijkheid over de compensatie voor de vuurwerkbranche bij het komende vuurwerkverbod. Volgens Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland lopen de gesprekken met staatssecretaris Bertram nog. Het kabinet wil dat het vuurwerkverbod op 1 augustus ingaat, zodat het al geldt tijdens de komende jaarwisseling. Maar de hoogte van de compensatie en wie die betaalt moeten deze maand bekend worden. In de sector wordt gesproken over bedragen van honderden miljoenen euro's. Bij verzekeraar Achmea verdwijnen 350 banen bij merken als Zilveren Kruis, Centraal Beheer en Interpolis. Gedwongen ontslagen zijn daarbij niet uitgesloten, zegt vakbond CNV. Achmea wil afdelingen samenvoegen en meer werk automatiseren met AI. Werknemers horen pas eind dit jaar of hun functie vanaf januari volgend jaar verdwijnt. Er werken ruim 14.000 mensen bij Achmea en geldt inmiddels ook al een vacaturestop. Er wordt bekeken of personeel via omscholing toch kan blijven werken. Een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius die vandaag in het Radboud UMC in Nijmegen is opgenomen, is ondertussen positief op het hantavirus getest. Die patiënt ligt in isolatie. Volgens het ziekenhuis lopen de andere patiënten en de bezoekers geen risico op besmetting. Op het cruiseschip Hondius zelf zijn al voorzorgsmaatregelen getroffen om de kans op verspreiding van het hantavirus te beperken. Zo moet iedereen zoveel mogelijk in de hut blijven en ook een mondmasker dragen. En zaterdag worden de Russische vieringen van 9 mei op veel plaatsen afgeslankt. Volgens de onafhankelijke nieuwssite Medusa zijn de feestelijkheden geschrapt in 22 Russische steden en 2 steden op de bezette Krim. Onder meer in Belgorod, Briansk en Koersk gaat de parade niet door. In 26 andere steden wordt de militaire optocht kleiner dan anders, zoals in Sint-Petersburg, Vladivostok en Kaliningrad. Daar zullen dan bijvoorbeeld geen tanks meer meerijden of minder militairen deelnemen. Het weer, het blijft droog, in de nacht ook, dan wordt het tussen de 3 en 9 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. Morgen is het eerst zonnig, later krijgen we meer stapelwolken, maar het blijft vrijwel droog bij 16 tot 19 graden. Tot zover het radionieuws.
10: Dit is Dennis Mooij van de ANWB.
11: Het drukste moment van de avondspits ligt alweer achter ons. Er staat nog 390 kilometer file. Er zijn een paar bijzonderheden. De A4 richting Amsterdam tussen Rijswijk en knooppunt Hoogvliet. 20 minuten vertraging over 10 kilometer. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is hier weer vrij. Ook 20 minuten lang onderweg ben je op de A12 naar Duitsland tussen Arnhem-Noord en knooppunt Velperbroek. Dat komt door werkzaamheden. A27 Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en Hagestein. Een kwartier vertraging. En op de A28 van Amersfoort naar Zwolle 35 minuten vertraging tussen het Harde en Zwolle centrum. Door slecht wegdek is daar de linker rijstrook dicht.
12: We are officially the hottest AM station.
13: 891. Windkracht 6 tot 7.

0: Het geluid van Middelgolf.
1: 891.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
6: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
7: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
8: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
9: Verf jij je haar wel eens? WeColor is kapperskwaliteit haarverf voor thuis zo puur mogelijk. WeColor.com voor een natuurlijk resultaat. Vanaf nu bestel jij online jouw haarverf. WeColor.com voor gezond gekleurd haar.
10: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij het partijkantoor van D66 in Den Haag is afgelopen avond een explosie geweest. Volgens de politie is er een verdachte aangehouden. Niemand raakte gewond, maar het pand liep wel schade op. 5 mensen aan boord van een KLM-vlucht van Johannesburg naar Amsterdam hebben intensief contact gehad met een vrouw die later is overleden aan het Hanta-virus. De politie heeft een 33-jarige man uit Bergendal aangehouden voor de brandstichting bij een vakantieverblijf voor jongeren met een beperking in het Limburgse Heel. En het Londense warenhuis Harrods heeft tientallen mensen een schadevergoeding betaald na meldingen van seksueel misbruik door oud-eigenaar Mohamed Al-Fayed. Het weer, het blijft droog, in de nacht ook, dan wordt het tussen de 3 en 9 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. Morgen is het eerst zonnig, later krijgen we meer stapelwolken, maar het blijft vrijwel droog bij 16 tot 19 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
4: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
5: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
6: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
7: Verf jij je haar wel eens? WeColor is kapperskwaliteit haarverf voor thuis zo puur mogelijk. WeColor.com voor een natuurlijk resultaat. Vanaf nu bestel jij online jouw haarverf. WeColor.com voor gezond gekleurd haar. ABC.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Premier Jette noemt de aanval met een vuurwerkbom op het D66-partijkantoor in Den Haag van afgelopen avond een laffe daad van intimidatie. Hij bedankt de politie en brandweer voor hun snelle optreden. Er is ook een verdachte aangehouden. Niemand raakte gewond, maar het pand liep wel schade op. D66 zegt dat er een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen is gegooid terwijl er mensen aanwezig waren. In september gooiden hooligans de ramen in van het partijkantoor van D66 in de Hofstad. Iran beschuldigt de Verenigde Staten van het schenden van het tijdelijke staakt het vuren. Volgens de Iraanse militaire leiding zijn Amerikaanse aanvallen uitgevoerd op 2 schepen in de straat van Hormuz en zouden er burgerdoelen zijn gebombardeerd langs de Iraanse kust. Het zou gaan om aanvallen bij onder meer Bandar Kamir en het eiland Qesem. De VS hebben nog niet inhoudelijk gereageerd op de aantijgingen. Het Israëlische leger zegt sowieso niets te weten van een aanval op Iran. De politie heeft een 33-jarige man uit Bergendal aangehouden voor de brandstichting bij een vakantieverblijf voor jongeren met een beperking in het Limburgse Heel. Het gebouw van die stichting Wigwam brandde vorige maand volledig uit, 5 dagen na de opening. Uit onderzoek bleek dat de brand was aangestoken. Volgens de stichting bekende de verdachte de brand al direct na zijn arrestatie. De man zou zijn ontsnapt uit een gesloten instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. De politie doet onderzoek. En het Amerikaanse Handelshof heeft een streep gezet door de wereldwijde importheffing van 10% van president Trump, omdat die heffingen juridisch niet goed onderbouwd zijn. Ondertussen voert Trump de druk op in de onderhandelingen met de EU over een handelsdeal. Na een gesprek met commissievoorzitter von der Leyen gaf hij Europa tot 4 juli om het akkoord goed te keuren. Anders dreigen er volgens Trump hogere Amerikaanse importheffingen. Von der Leyen is optimistisch over een akkoord. Het weer, het blijft droog bij zo'n 3 graden in Groningen tot 9 in Zeeland en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag is het eerst zonnig, later krijgen we meer stapelwolken, maar blijft het wel vrijwel droog bij 16 tot 19 graden. Tot zover het radionieuws.
9: We are a

0: Meer dan 50 jaar popmuziek. ABC.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Premier Jette noemt de aanval met een vuurwerkbom op het D66-partijkantoor in Den Haag van afgelopen avond een laffe daad van intimidatie. Hij bedankt de politie en brandweer voor hun snelle optreden. Er is ook een verdachte aangehouden. Niemand raakte gewond, maar het pand liep wel schade op. D66 zegt dat er een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen is gegooid, terwijl er mensen aanwezig waren. In september gooiden hooligans de ramen in van het partijkantoor van D66 in de Hofstad. Iran beschuldigt de Verenigde Staten van het schenden van het tijdelijke staakt het vuren. Volgens de Iraanse militaire leiding zijn Amerikaanse aanvallen uitgevoerd op twee schepen in de straat van Hormuz en zouden er burgerdoelen zijn gebombardeerd langs de Iraanse kust. Het zou gaan om aanvallen bij onder meer Bandar Kamir en het eiland Qasem. De VS hebben nog niet inhoudelijk gereageerd op de aantijgingen. Het Israëlische leger zegt sowieso niets te weten van een aanval op Iran. De politie heeft een 33-jarige man uit Bergendal aangehouden voor de brandstichting bij een vakantieverblijf voor jongeren met een beperking in het Limburgse Heel. Het gebouw van die stichting Wigwam brandde vorige maand volledig uit, 5 dagen na de opening. Uit onderzoek bleek dat de brand was aangestoken. Volgens de stichting bekende de verdachte de brand al direct na zijn arrestatie. De man zou zijn ontsnapt uit een gesloten instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. De politie doet onderzoek. En het Amerikaanse Handelshof heeft een streep gezet door de wereldwijde importheffing van 10% van president Trump, omdat die heffingen juridisch niet goed onderbouwd zijn. Ondertussen voert Trump de druk op in de onderhandelingen met de EU over een handelsdeal. Na een gesprek met commissievoorzitter von der Leyen gaf hij Europa tot 4 juli om het akkoord goed te keuren. Anders dreigen er volgens Trump hogere Amerikaanse importheffingen. Von der Leyen is optimistisch over een akkoord. Het weer, het blijft droog bij zo'n 3 graden in Groningen tot 9 in Zeeland en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag is het eerst zonnig, later krijgen we meer stapelwolken, maar blijft het wel vrijwel droog bij 16 tot 19 graden. Tot zover het radionieuws.
2: We are officially the hottest AM station.

satisfying. No, that's pretty difficult.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Premier Jette noemt de aanval met een vuurwerkbom op het D66-partijkantoor in Den Haag van afgelopen avond een laffe daad van intimidatie. Hij bedankt de politie en brandweer voor hun snelle optreden. Er is ook een verdachte aangehouden. Niemand raakte gewond, maar het pand liep wel schade op. D66 zegt dat er een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen is gegooid terwijl er mensen aanwezig waren. In september gooiden hooligans de ramen in van het partijkantoor van D66 in de Hofstad. Iran beschuldigt de Verenigde Staten van het schenden van het tijdelijke staakt het vuren. Volgens de Iraanse militaire leiding zijn Amerikaanse aanvallen uitgevoerd op twee schepen in de straat van Hormuz en zouden er burgerdoelen zijn gebombardeerd langs de Iraanse kust. Het zou gaan om aanvallen bij onder meer Bandar Kamir en het eiland Qasem. De VS hebben nog niet inhoudelijk gereageerd op de aantijgingen. Het Israëlische leger zegt sowieso niets te weten van een aanval op Iran. De politie heeft een 33-jarige man uit Bergendal aangehouden voor de brandstichting bij een vakantieverblijf voor jongeren met een beperking in het Limburgse Heel. Het gebouw van die stichting Wigwam brandde vorige maand volledig uit, 5 dagen na de opening. Uit onderzoek bleek dat de brand was aangestoken. Volgens de stichting bekende de verdachte de brand al direct na zijn arrestatie. De man zou zijn ontsnapt uit een gesloten instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. De politie doet onderzoek. En het Amerikaanse Handelshof heeft een streep gezet door de wereldwijde importheffing van 10% van president Trump, omdat die heffingen juridisch niet goed onderbouwd zijn. Ondertussen voert Trump de druk op in de onderhandelingen met de EU over een handelsdeal. Na een gesprek met commissievoorzitter von der Leyen gaf hij Europa tot 4 juli om het akkoord goed te keuren. Anders dreigen er volgens Trump hogere Amerikaanse importheffingen. Von der Leyen is optimistisch over een akkoord. Het weer, het blijft droog bij zo'n 3 graden in Groningen tot 9 in Zeeland en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag is het eerst